0: Millennium. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: 24 uur per dag. Radio Aalsmeer.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt, is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van de Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Luister ook Radio Aalsmeer via onze website. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cueropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit en

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: Radio Aalsmeer.
0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
2: Oké! Okay.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest. Yeah.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: En zo is dat een goede morgen, luisteraar. Welkom bij Sam op zaterdag vandaag. Ja, jongens, het is weer een heb je dat ook wel eens zo? Dat maken we volgens mij allemaal wel eens mee. Dat je hele leven een beetje op z'n kop staat. En op alle mogelijke manieren denk je bij jezelf van... Oké, ga ik dat weer oplossen? En dan heb je het bijna opgelost en dan gaat er toch weer een streep doorheen. Enfin, goed, dat je soms ook wel eens denkt van... ik wou dat ik 36 uur had in die 24 die mij ter beschikking staan. En dan vooral een periode om dan niet te slapen, maar dingen te doen. Maar goed, het zij zo. Ik voelde mij zoals Song Blue, een beetje zoals ook in die film. Ja, twee muzikanten. Nou, een muzikant ben ik dan niet, een beetje een muziekmakertje dan. En dat je dan van de ene mislukking in de andere loopt. Nou, is dat niet helemaal het geval, maar laten we zeggen, we hebben daar het een en ander wel in meegemaakt. Nou, dat betekent ook dat ik dus voor dit programma een beetje op een... ik ben even op een de automatische piloot gegaan. Ja, dat is nog de beste omschrijving. Want na de Song van de Blue dacht ik bij mezelf... ach, laten we dan maar Whitney Houston vragen om ons mede te delen... dat wij het allemaal niet wel eens mee hebben gemaakt of zo. Hè? Didn't we almost have it all? Ja, nou, dat dus...

Nou, die vraag zou je misschien bevestigend kunnen beantwoorden. Laten we dat dan maar doen. En, maar ja, je hebt ook van, maar jongens, daar klopt even helemaal niks van. Hè. Het is werkelijk waar, klopt niks van. En wat doe je dan als er niks van klopt? Nou, dan haal je Gilbert zelf van stel, want die zingt gewoon van, het rijmt niet op elkaar, of de nothing rijmt, oftewel, nou ja, je kunt het invullen zoals je het zelf wil. Gilbert dus.

En ook denk ik dan altijd aan de filosoof uit Sambeek, die ik in de middelbare schooltijd, in mijn middelbare schooltijd, leerde kennen via mijn leraar Duits, meneer Kuipers. Ik kan de man nog uittekenen, die me een positieve zin, grote indruk maakte. En want die filosoof in Sambeek, die zat altijd op een bankje tegenover het stadhuis, of het nou regende of dat de zon scheen. Of nou er een bruidspaar voorbij kwam of een rouwstoet, het maakte niet uit. Hij keek ernaar en zei alleen maar, blijf niet zo. Oftewel, blijf niet zo. Nou ja. Dan ga ik naar de velden van goud, want die geven dan toch iets. En daar kan je twee kanten mee uit. Ook dat, als Katie Milou uitzingt, luister maar.

Ja, en dan oh, je hoort hem al een beetje. Ik, ja, want dan kom ik ineens van mijn apropos. Nou hoor je net heel eventjes een startje en dan ben je gelijk van je apropos en de poos. Nou, dat kan natuurlijk ook niet. Wij gaan lekker verder met een nummer wat ik, ja, wat bij mij in de buurt waar ik vandaan kom, laat ik zeggen, is opgenomen ooit door Joost Nuissel met de Broekhuizenvorsterkapel. Ja, heel heerlijk. Maar daar zijn natuurlijk meerdere mensen die daar met dat nummer van mee vandoor zijn gegaan. Onder andere Guus Meeuwis, die ook zo blij is dat hij me niet vergeten is. Althans, ja, zou ik... Nou ja, laten we maar luisteren. Je weet het maar nooit.

Zo, ja, dat is dat mooi, hè? Die niet vergeten zijn. Nou, en wat gebeurt er dan natuurlijk in zo'n situatie? Achter ga je wandelingetje maken misschien, wandelingetje, weet ik het. Wat is het dan leuk om dat in de maneschijn te doen? We hadden gisteren het Aalsmeers diner, hè? Dat was het ook zo, van, er kwam ook de maneschijn in voor. Ja, nou, ik zal me niks vertellen, maar ik zat in de middenmoot, laat ik het maar zo zeggen. En loppige. Jongen, dat en ik moet toch eens een keer in het groene boekje gaan kijken, hoor. Want dat, al die dingen die ik vroeger op de school heb geleerd, die zijn inmiddels allemaal voor een deel veranderd. Je moet ergens een excuus zoeken, toch? Hè? Nou, goed. Nou, maar uit die tijd dus, hè, en het grappige is, ik had het uitgezocht en denk van, god, laat ik dat eens een keer doen. Ik heb het wel eens een keer, ik geloof meer dan een jaar geleden, wel eens deze zangeres en haar partner gedraaid. Maar ja, wat... En dan kijk ik vanmorgen even zo in de sociale media. En verdomd, ik kom een foto van het stel tegen. Zwart-wit nog, jaren 60. Lady Sunshine en Mr. Moon. Ja, die wisten niet wat ze moesten doen.

Nou ja, een van de teksten die ik daarbij las, van die teksten kon je tenminste nog verstaan. Althans, ja, inderdaad, nou is het natuurlijk wel zo, dan moet je ook het Duits kunnen begrijpen. Maar goed, daar kan ik weer een heel lang verhaal over gaan houden. Maar ja, wat ik al eens vaker zeg, het is een muziekprogramma. Dus dan moet je dat ook op doen. Nou, dat waren dus Connie Froebus, had u daar herkend? Jawel, denk het wel. Mijn leeftijdsgenoten hebben er vast herkend. Connie Froebus met Lady Sunshine en Mr. Moon. Die kwamen elkaar maar niet tegen. Nou ja, ik geloof dat ze niet altijd goed op de, aan de hemel gekeken hebben. Want zo nu en dan zie je toch wel eens een zwak maantje. Hè, zo. Maar goed, kniezo die daarop let. Wat je dus wel ziet is nu, als je nu naar buiten kijkt, dat er blaadjes vallen. Dat gebeurde dus al wel eerder. Maar ja, dat heeft dan ook met de herfst te maken. Nou, herfstblaadjes. Laten we dat nou eens in het Engels zeggen. Dan krijg je autumn leaves. Dan zeg je meteen, aha, daar heb ik wel eens van gehoord. Van een muzikaal nummer. Deze keer vertolkt door een zekere heer, Nat King Cole.

Ja, ja. Zo, ik weet niet wat er aan de hand is hier. Maar oké, goed. Veronique wou alvast straks gaan, maar dat gaan we dan maar eventjes niet doen. Nee, we gaan even kijken. Chanson sur ma drôle de vie. Ja, drôle de vie. Oftewel, aan het eind van ja, leven is de herfst. Hè. Dan zit je in de herfst een beetje. Nou, dan kun je daar eens op terugkijken. Dan vind ik zo'n nummer van Veronique Sanson wel mooi om daar ook het Franstalige gedeelte van dit programma mee te starten. Oftewel, de chansons komen eraan. En zoals ik al zei, het begint met Veronique Sanson en haar chanson sur ma drôle de vie.

Ja, ja, nou, dat is ja, chanson sur ma drôle de vie, dat zei zo. Nou, in ieder geval, ik had het erover van, ja, als je, dat is ook in onze leeftijdscategorie. Dus, en dan zoek je ze nu en dan een plekje, dan denk je, ik ben er nog niet eerlijk aan toe, eerlijk gezegd. Maar leeftijdsgenoten van mij hoor ik dan zeggen van, ik zoek nog een plekje voor, hè, een beetje terug, althans terug in de omvang. Ja, zoek maar eens een plaatje. Nou, ik weet het niet, maar laat ik Julien Claire eens vragen van hoe je dat doet. Althans, die zegt van ja, zoek dat maar eens voor mij. Nou, misschien heeft hij ook het antwoord. Wie zal het zeggen? Fais-moi une place. Van Julien Claire. Als je de mensen wil starten.

Ja, ja, sorry, ik moest even hoesten. Ik weet niet of hij hem gevonden heeft, maar ik heb wel ontdekt dat Barbara Pravi een nummer heeft. En voor wie ze dat bedoeld heeft, weet ik niet. Maar ja, ze zegt van een plaats bij mij. Nou ja, ik moet natuurlijk uitkijken met wat ik zeg. Dus ik zeg maar alleen maar in het Frans Barbara Pravi. La pieva chez moi. En Barbara?

Naar die clip op het platteland met Guirlandes, dus lekker met heel veel mensen aan een tafel zitten en enjoy life. Ja, dat is natuurlijk iets waarvan Charles Aznavour gaat zeggen van non, je n'ai rien oublié, ik heb daar niets van vergeten.

Ja, ja, je kunt wel merken dat Charles een heel lang leven heeft gehad. Want hij had heel veel te vertellen over wat hij niet vergeten was. Dan duurt het een beetje, een korte tijd. Ja, nou, maar ik heb er wel van genoten. Ik hoop u ook. Ik vind het heerlijk. Nou, maar kan je niet lang genoeg over nadenken en doen horen? Nou, u weet het, je kunt ook nog een keer terugluisteren. Nou, dan kan je nog een keer horen. Je kunt ook gewoon opzoeken, kan je het ook weer terugluisteren. Maar goed, dat er mogelijkheden genoeg, hè? Nou, oké. En een van die dingen die er ook over is gebleven is een terugkerend thema, zeker in Frans. Als we naar Frankrijk denken, hebben veel mensen toch daar de romantische gevoelens mee. Nou, oké, François Hardy. Ik zag er van de week in een oud filmpje nog met Godfried Bomans bij de uitreiking van de Edisons in de tijd. Met 19 jaar was ze toen, ja. Die Françoise en Godfried Bomans, een paar apart, rustig stellen. Maar daar was het niet, maar later wel Le Temps de l'amour voor Françoise.

0: ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ja, ja, en dat was dan weer het uitgelopen chansonkwartier, wat altijd langer duurt. En dat doe ik expres. Dan weet u dat. Voor het geval u dat nog niet dacht, dan mag u het nu denken, want het is zo. En wat we ook weten is, dat ook zo is, is dat zometeen 11 uur gaat slaan en dan krijgen we een nieuwsberichtje. Nou ja, tot die tijd heb ik dan nog één nummer voor u. Dan moet ik een beetje timewise inplannen. Dat wordt dan Crystal Gayle met Don't Make My Brown Eyes Blue. Nou, vraag het maar.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: Ja, dat is geloof ik eerder geweest. Nou, zo begonnen we 2 uur. Welkom terug bij Sam op Zaterdag, luisteraar. Net is Dusty Springfield die iets constateerde wat wij ook al geconstateerd hebben. Namelijk, de zomer is voorbij. Dat wil niet zeggen dat we niet nog eens een keer wat terug kunnen krijgen. Ik bedoel, vorige week nog L'été Indien gedraaid, Indian Summer. Nou, daar komen wij, geloof ik, langzaam maar zeker ook wel voor in aanmerking. Maar goed, afgezien daarvan, wat hebben we dan nog meer? Het is elk jaar hetzelfde, zouden we kunnen zeggen. Hè? Ik bedoel, de herfst begint een keer. Nou, here we go again, zeg je dan, hè? Ray Charles, maar deze keer doet hij het samen met Norah Jones. En dan krijg je dit.

0: I will.
1: Ja, ja, ja. Hij wou wel. Ja, nou, ik zou zeggen, als je dat zo hoort, hij neemt, ja. Maar uiteindelijk, het volgende nummer sluit daar wel een beetje op aan. Ja, ja, hoe? Ach, laat ik dat ook maar weer aan u over. Je kunt er allerlei kanten mee op. Een oorspronkelijk nummer van Gilbert O'Sullivan, maar ja, die hebben we al gehad. En die man is ook wel een beetje zwaarmoedig. En dat voor de zaterdagmorgen. Maar ik vind het nog altijd een prachtige vertolking van dat duo. Michael Bublé en Diana Krall. Als zij gaan brengen Alone Again. Naturally.

Yeah, alone again, naturally. Ja, nou, ik heb een, ik kwam op een gegeven moment, een tijd geleden, ineens een nummer tegen. Ik dacht bij mezelf van ja, nou dat is dan ook wel weer de tearjerker van de eeuw. En is dat wat voor mij? Ja, eigenlijk zeggen ze dan dat wij een vrolijk programma zijn. En nou, de inhoud van dat nummer is absoluut niet vrolijk. Maar ja, ik dacht bij mezelf, ach, een keer moet kunnen. Zeker als je net hebt gespeeld, laat ik zeggen, de Alone Again van Bublé en Kroll. Moet Bobby Goldsboro wel kunnen komen met, ja hoor, honey.

0: planet it was just a twig.
1: Nou, dat laat je dan volgen op, uiteraard, zou ik zeggen, het wekelijks terugkerende nummer, toch? Susan Boyle.

Nou, deze, laat ik zeggen, iets wat minder vrolijke, in ieder geval, inhoud. Nou, dan maar even gewoon de dansvloer op. Met, ja, de eerste LP die ik had van Malando. Samen hing dat met de dansles waar je op ging, 16 jaar. Ole Guapa, ach, ik weet nog dat ik daar met het meisje de zwierend over de dansvloer ging bij Sjaan van Rooij. Ja, zegt u niks, behalve als u uit Venlo komt. Ole Guapa.

Ja, dat was Malando heerlijk. Ach ja, ik heb er heerlijke herinneringen aan. En dan na de dansles, dan ging je naar huis. En dan was het een goede nacht, vrienden. Wij gaan naar huis. Tot volgende week. Goedenacht, vrienden. Reinhard Meij.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Ja, je mocht dan ook sigaretten nog roken, hè? Dan werd het eigenlijk nog... Ja, nou ja, verder weet je zelf wel, hoef ik niet te vertellen. Nee, maar wat wij natuurlijk wel wilden was nog helemaal niet... Nou, ze wilden nog eventjes... Nou, even datgene wat wij hadden geleerd toepassen. Dat kon natuurlijk die schuifje zijn. Maar ja, het was natuurlijk niet alleen dat, hè. Het was ook eventjes... En dan ook wel even lekker flink losgaan. Zoals met Kelly Smith bijvoorbeeld swingen.

Ja, dan doe ik al. Nou ja, dan doe ik. Dan doet mij dat denken aan de gedachten die mijn zoon ook een keer tegen mij zei toen hij wat had uitgevroten wat niet mocht. En wist dat daar een bepaalde straf op stond. Dat wil zeggen, een corrigerende pedagogische aanpak. En dan zei hij, ja, dan kan je dat toch lekker niet van me afnemen. Nou, dat klopte helemaal. Hè. Hij had zijn plezier gehad. Nou, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong, die geven daar ook hun blik op. Want zij brengen ons, they can't take that away from me. Heerlijk, jawel.

They can't take that away from me. Wat dan ook het geval is, dat is uiteraard als je kunt zeggen van, als er iemand op de wereld is, dan ben jij het. Want dat kun je ook dan niet van je afnemen. De onvergetelijke Frans Halsema. MUZIEK

al zijn ze vaak stuk voor stuk overbodig. Een elektrisch wafelijzer, waar ligt de grens?

En dat is Diana Ross met Touch Me in the Morning. Want ja, nou ja, u vult het zelf in. Heel goed.

0: Ja, ja, dat was Touch Me in the Morning, ja. Nou, die is bijna voorbij trouwens. Maar goed, als Diana Ross dat toch tegen jou zou zingen, stel je voor, krijg je dan ook niet het idee van, dan komen er woorden boven waarvan je denkt van, als ze Maleisters bijvoorbeeld, ik bedoel, ja, maar als ze Maleisters, Ramzi Shafi, toch? Ja.
1: Assen Mamaleisters, dat is een woord dat niet bestaat. En niet nodig dat je er stil bij staat. De zin vergaat in onzin, bepaalt niet en verhaalt niet. En gebied niet en verbiedt niet. En onthult niet en verhult niet. Verhuist niet en verhuist niet. Assen Mamaleisters. Het is een liedje voor Margot. Assen Mamaleisters. Het is een woord dat aardig klinkt. En niet echo als je het niet leuk vindt. De gein is iets wat ongein. Het deert niet. En beweert niets, expliqueert niets, appelleert aan niets, bezeert niets en begeert niets, en bevriert niets en bevriert niets.

0: zijn mama lijsters.
1: Als de mama lijsters maar één dit wat zegt, daarom heb ik het nog niet uitgelegd. Want ook kleine Margot, het roertje, het boertje, het kustje, het lustje, het aaitje, het paaitje, het leidje, het verleidje.

Ja, ja, dat was dus het liedje voor Margot, ja. En ja, nou, dat is een... wat moet ik daarvan zeggen? Ik heb eigenlijk een gevoel dat ik dat wel weer eens een keer terug wil voelen. Oftewel, op zijn Duits, ik wil immer wieder dieses Fieber spüren, Helene Fischer.

Ja, en dat was Peggy Lee met Big Spender. Dat, ja, omdat we naar het klokje van 12 gaan. Dadelijk Jan van Veen met Weekend Magazine. Met alle nieuwtjes voor wat er hier te doen is in het Aalsmeerse dit weekend. En ja, voor mij zit het erop. Ik zou zeggen dank voor het luisteren. Heel fijn dat u weer aan het luisterapparaat gekluisterd was. Ik ga eindigen met Eva Cassidy. En vorige week waren we de diertjes aan het bedanken en bedenken. Gaan we nu doen met een songbird van Eva Cassidy. Fijn weekend, pas op uzelf en graag tot volgende week. Dag, dag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Weekend Magazine. Met Jan van Veen.

0: de klanken uit je radio hoort of televisie van Bob Marley. Ja, dan weet je het wel, hè. Het is weer tijd voor het Weekend Magazine op Radio Aalsmeer. En dus gaan we weer luisteren naar wat er in Aalsmeer zoal te doen is in het weekend. En ik ging van de week ook even langs bij het Cultuurpunt en maakte daar een praatje met Madelief. En die kon mij vertellen wat er in de herfstvakantie zoal te doen is voor de kinderen in Aalsmeer. En natuurlijk gaan we vooral ook luisteren naar muziek. Muziek van lang geleden meestal. En dat allemaal verzorgd door ondergetekende Jan van Veen. Ja, vorige week draaide ik volgens mij een van de mooiste nummers van de Beatles, If I Fell. En ik zei toen ook dat het niet om de tekst gaat dat zo mooi is, maar het is gewoon, ik hou van jou en ik blijf je trouw. Maar het nummer ging mij meer om het nummer zelf, hè? Hoe die stemmen van John en Paul in dit nummer langs elkaar heen gaan. En heel toevallig vond ik deze week een live optreden van dat nummer. Ze spelen het in het New York Shea Stadium. En dat ging nogal knullig, moet ik zeggen. Een klein podiumtje, midden op het veld in het stadion. En om iedereen een kans te geven om de heren te zien, werd dat vierkante kleine podiumtje af en toe een slag gedraaid. En de geluidsinstallatie was natuurlijk ook niet helemaal berekend op een dergelijk optreden. Maar dat was allemaal niet zo belangrijk. De Beatles waren er. En met het nummer van If I Fell, wat ik je nu zo dadelijk ga laten horen, krijg je een mooie indruk van hoe dat daar klonk. En wat de jongens voor problemen kregen om live te zingen en te spelen. Ze konden elkaar nauwelijks horen. Er was sprake van Beatlemania. En het gegil was oorverdovend. En toch bleven ze redelijk goed spelen en zingen. Een mooi voorbeeld nu van If I Fell in dat stadion.
1: Thank you, folks. Before we do the next song, we've got to wait a minute while George changes the guitar. And the song we're going to sing, if he's in tune, the song from the film we made, Hard Day's Night. And it's called If I Fell. Over.

Ja, wel logisch dat ze er op een gegeven moment genoeg van kregen om op te treden. Het was eigenlijk geen doen. En ja, we gaan verder met een nummer van Koop. Dat is een Zweeds duo dat jazzy-achtige nummers bracht in een beetje, wat zou ik zeggen, jaren 30 sfeertje. Jaren geleden hoorde ik dat nummer op de autoradio bij Langs de Lijn, dat bekende voetbalprogramma, op zondagmiddag. En ik besloot het de volgende dag gelijk aan te schaffen. Ik heb het al eens laten horen. En toen zei ik al dat ik dat zeker nog wel een aantal keren wil herhalen. Nou, het is nu weer behoorlijk lang geleden, dus dat kan wel weer eens. Koop, come to me.

Ja, elke keer als ik dat draai, ik heb het al een paar keer gedraaid hoor, dan denk ik, fijn plaatje, fijne muziek, koop. Ik ga toch die cd nog eens tevoorschijn halen en eens kijken of ik nog een ander nummertje voor de radio kan brengen. Ja, het volgende nummer, dat is natuurlijk ook al eens een keer aan de beurt geweest. Hè. Als ik zeg Starry, Starry Night, ja, dan weet menigeen welk nummer ik bedoel. En dat is natuurlijk Vincent van Don McLean. Maar het vertelt ook over zijn emotionele leven. Hè. Hij beschrijft de mens Vincent van Gogh en het werk dat hij maakte. Ja, en dat emotionele leven, dat komt ook aan de beurt. En die slotregels van dit nummer, dat, ja, die doen me gewoon wat. I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Don McLean, Vincent.

Het is zo'n vreselijk mooi nummer. Ik laat het altijd helemaal uitdraaien. Het is fantastisch. I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Ja, ik vind het werkelijk literatuur. Ik vind het prachtig. Natuurlijk komt er ook vandaag een Frans nummer aan de orde. Deze keer heb ik gekozen voor een nummer van Julien Clerc. Fais-moi une place. Geef me een plek. Een plek in je ogen. Geef me een plek. Een plek in je bestaan. Geef me een plek. Vooral in je nabijheid. Je begrijpt het. Hij zingt dit nummer voor een dierbare. Fais-moi une place. Julien Clerc.

Ja, Femau in plaats, geef mij een plaatsje. En vervolgens gaan we luisteren naar een heel bekend nummer, gezongen door heel veel bands. Van origine is het nummer van Ritchie Valens. Ja, die Ritchie Valens, dat was de man die samen met Buddy Holly neerstortte in een klein vliegtuigje in heel slecht weer. Maar deze band had er ook een geweldig succes mee, Los Lobos. En dat had iets te maken met Ritchie Valens. Want zij speelde namelijk dat nummer in een gelijknamige film over het leven van die Ritchie Valens. En die overleed dus op 19-jarige leeftijd. La Bamba!

0: Ja, dat was dus de uitvoering van Los Lobos met La Bamba. Ik weet nog dat ze hier nog aardig hoog in de lijsten stonden, hoor. Vervolgens gaan we even luisteren naar Madelief. Nou, Madelief die kan het een en ander vertellen over culturele activiteiten in de herfstvakantie. Met name voor kinderen. En dat vind ik altijd belangrijk, hè. Dat begint maandag dus al, hè, want dan is het al herfstvakantie. Maar er zijn hier en daar nog plekken waar de kinderen zich nog kunnen melden. En zij meldt enkele keren een site waar dat mogelijk is. Dus denk je dat jouw kind nog ergens mee wil doen? Pak alvast pen en papier zodat je het kan noteren. Ja, ik vertelde het al in de inleiding van, ik ga ook even kijken, zei ik, bij het cultuurpunt in Aalsmeer. En dat is gebeurd. Ik heb dinsdag hier gezeten, samen met Madelief. En Madelief, wat gaan we voor de radio vertellen?
1: Hoi Jan, wat leuk dat ik er weer mag zijn. Ja, voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik ben dus Madelief en ik werk als cultuurverbinder jeugd en jongeren bij het cultuurpunt Aalsmeer. En als cultuurpunt zijn wij, hebben wij een regierol en aanstuurrol binnen het kunst- en cultuurveld in Aalsmeer. En ik doe dat voor kinderen, mijn collega Niels doet dat voor volwassenen. En meteen met kindernieuws, want aankomende maandag start natuurlijk de herfstvakantie. En dan is er weer cultuurchaos.
0: Nou, dat vind ik zo leuk, hè, dat jullie in de vakantie gelijk attent zijn van die kinderen die daar zin in hebben, die kunnen komen en die kunnen lekker bezig zijn.
1: Ja, die kunnen dan allemaal verschillende laagdrempelige workshops volgen. Vooral ook als je dus niet in de vakantie weggaat, hoef je in ieder geval niet te vervelen. Aangezien het, als jullie dit horen, al over 2 dagen start, er zijn wel al een aantal workshops vol. Maar er zijn ook nog een aantal workshops waar wel nog wat plekjes voor beschikbaar zijn. En dat is bijvoorbeeld een zang- en songwriting workshop. Een workshop dat je helemaal van niks je eigen notitieboekje gaat binden en versieren en schilderen. Beatmaking, dus met de iPad ga je dan leren hoe je eigen muziek maakt. En van aluminium kan je draadfiguren komen maken. Het zijn allemaal superleuke workshops, allemaal op verschillende locaties. En al deze informatie kan je vinden op onze website. En inschrijven gaat via aalsmeeractief.nl.
0: Aalsmeeractief.nl, ja, dat is even belangrijk. Want dit horen ze dus zaterdag. En maandag begint het al.
1: Ja, maar ze kunnen zich gewoon nog inschrijven.
0: Maar in het weekend kan je op je computer gaan zoeken. En dan kan je nog opgeven.
1: Ja, en dan zorg ik gewoon maandagochtend dat je alsnog alle informatie ontvangt die je nodig hebt. Nog voordat we beginnen.
0: Oké.
1: Dus dat moet helemaal goed komen.
0: Dus als ze mee willen doen, vooral doen.
1: Ja, zeker. Van harte welkom.
0: Goed zo.
1: Nou, en voor nog meer creatieve kinderen. Iets anders wat we 2 keer per jaar organiseren is de Kudel Knutselclub. Dat is, zijn eigenlijk knutselmaaklessen. Een reeks van 6 lessen. 1 keer in het voorjaar, 1 keer in het najaar. En nou ja, het najaar is er nu. Dus die gaan weer starten. Het begint op 11 november. En het is dus 6 keer een woensdagmiddag in Place to Beep in Kudelstaart. Van 4:30 tot 5:30. En dan ga je samen met Femke Kempkes ga je allemaal mooie dingen maken, bouwen. Met allemaal diverse materialen. En er zijn ook nog een paar plekken.
0: Nee, voor alle duidelijkheid. Het is dan de bedoeling dat je 6 keer komt.
1: Ja, alle 6 keer. En als je 1 keer niet kan.
0: Ja, okay.
1: Of je bent ziek. Of je hebt een verjaardagsfeestje. Dat is geen enkel probleem.
0: Maar het is wel de bedoeling.
1: Ja, ja. Je inschrijving is echt voor
0: 6 keer.
1: 6 keer.
0: Ja.
1: Dus dat was eigenlijk het kindernieuws.
0: Ja. Hebben we nog verder nieuws voor de wat ouderen?
1: Ja, zeker. Want er komt weer een cultuurcafé. En het cultuurcafé wordt georganiseerd door mijn collega Niels. En dat is eigenlijk voor iedereen die creatief, cultureel en verbindend actief is binnen de gemeente. En dat doen we 2 keer per jaar. En de 2e editie van dit jaar is op vrijdag 23 oktober vanaf 4:00 in het Art Center in Aalsmeer. En helemaal leuk als je komt, want je kan netwerken en nieuwe mensen ontmoeten. Maar er wordt ook een workshop en praktische masterclass smartphone fotografie door fotograaf Sydney Leeman georganiseerd. En die heeft heel veel volgers op Instagram en die gaat ons helemaal leren hoe je toffe foto's kan maken die dus de aandacht
0: met je smartphone. Trekken.
1: Met je smartphone.
0: Leuk!
1: Ja, heel leuk. Dus allemaal bij het Cultuurcafé. Je mag gewoon langskomen, maar ook fijn als je je even via onze website aanmeldt. Maar dat staat ook allemaal op cultuur.aalsmeer.nl.
0: Je kan alles lezen en je kan je ook gelijk opgeven.
1: Ja, zeker. Nou, dan nog een ander project dat wij vaak draaien. Dat is Kick-Ass. En dat is dus een manier, de mensen die mij kennen hebben dit wel vaker gehoord. Dat is een manier hoe je laagdrempelig geld aan kan vragen voor een creatief verbindend idee in de gemeente. Dus heb jij een leuk cultureel idee? Aanvragers kunnen maximaal €1500 aanvragen voor de uitvoering van je idee.
0: Dus als je niet weet waar je met je idee naartoe moet en hoe je het zou moeten betalen, dan kan je bij
1: Cultuurpunt. Ja.
0: Bij Cultuurpunt. En dan krijg jij voor elkaar dat het betaald en wel voor elkaar komt.
1: Dan mag je je idee komen pitchen. En als wij enthousiast zijn, en dat zijn we vaak, want we willen meer culturele en creatieve en verbindende momenten samen creëren, dan moet dat helemaal goed komen.
0: Klinkt heel goed. Is vast wel iemand die met zijn idee rondloopt en niet weet waar hij ermee naartoe moet.
1: Ja, zeker. En bijvoorbeeld even om voorbeelden te noemen. Je kan... vorig jaar is iemand oliebollen gaan bakken voor de buurt. En daar heeft hij dan, hebben wij de spullen betaald met Kick-Ass.
0: Oh, leuk.
1: Dus dat kan je doen. Of het Groot Nederlandse Dicté bestaat nu 15 jaar hier in Aalsmeer. Die wilden ook een iets feestelijke editie. Dus die hebben ook daar een subsidie voor gekregen. Dus dat soort ideeën.
0: En dat is het Groot Nederlands Dicté van
1: Aalsmeer.
0: Aanstaande vrijdag.
1: Ja. Dus daar hebben wij ook aan meegeholpen.
0: Dat werk mag ik nakijken.
1: Oh. Nou, dan wens ik jou heel veel succes.
0: Je moet me wel tevreden houden natuurlijk.
1: Ja. Nou, ik ga zelf niet meedoen. Want dat...
0: Het is best moeilijk hoor.
1: Ja, daarom. Ik heb er heel veel respect voor.
0: Maar, nou, en ik wil het bij deze nog even zeggen. Mensen die dan twijfelen. Van ja, ik ben niet zo goed. Geeft helemaal niks. Want er zitten allemaal mensen die hetzelfde denken. En als je 20 fouten hebt gemaakt, heb je het hartstikke goed gedaan. Dus niet twijfelen, als je het leuk vindt, doen.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Goed zo.
1: Nou, dan hebben we nog twee dingen. Ik heb een hele lange praat, want ik ben hier al lang niet meer geweest. Maar de verkiezing van de dorpsdichter gaat weer starten. Onder de noemer Aalsmeer zoekt woorden gaat maandag 12 oktober, dus ook aanstaande maandag, de inschrijving voor de verkiezing van een nieuwe dorpsdichter open. Hiervoor kan je het best even naar onze website cultuur.aalsmeer.nl. En dit is voor volwassenen. Maar er komt ook nog een junior dorpsdichter wedstrijd. En dat is van... Maar dat is van Echt Esther. Van Echt Wel. Ook hier op de radio. Dus dan kan je beter naar Echt Wel van Esther.
0: Ja. Als je naar de site van cultuur.nl gaat, dan staat dat nog eens duidelijk ergens uitgelegd.
1: Zeker. Ja? Op onze site kun je echt alles vinden.
0: Oké. Okay.
1: En dan laatste. Wij organiseren ook altijd een tentoonstelling hier in de Oude Veiling op de tweede verdieping. Dat heet De Oude Veiling Toont. En daar is nu weer een nieuwe tentoonstelling te zien. Die heet M&M's. En is met tekeningen van Mariam en Mariam en grafisch werk uit het Huiskamermuseum van Janna van Zon. Deze tentoonstelling is nu te zien tot en met 17 november. Het is gewoon gratis. Je kan de Oude Veiling inlopen, de trap omhoog. En voor jong en oud, kom lekker kunst kijken.
0: Nou, ik zou zeggen, doe dat. Want ik stiekem ben ik daar net eventjes langs gelopen. En dat is hartstikke leuk om te kijken.
1: Ja, zeker. Dus en ook goede vakantieactiviteit.
0: Ja, ook dat. Nou.
1: Nou, dat was hem weer, Jan. Dankjewel.
0: Goed dat je er was.
1: Ja, dankjewel. Tot de volgende
0: maand weer.
1: Zeker.
0: Oké. Okay.
1: Doei, doei.
0: Ja, dat was Madelief. En een klein foutje maakte ik natuurlijk, hè, want ik werd nog enthousiast over het Aalsmeer-dicté. Maar dat is gisteravond geweest, dus dinsdag had ik daar geen rekening mee gehouden dat dit zaterdag werd uitgezonden. En dan was het al. Goed, Dat was overigens ook erg leuk. Dat hele Aalsmeerse dicté altijd prima. Volgend jaar aan denken. Natuurlijk, eens even kijken, is ook Marjan van de partij. Zij komt met een nummer van die geweldige band Pink Martini. Ja, die zou je eens moeten opzoeken. Hè? Pink Martini, een grote band. Met vooral die gedreven pianist. En een goede zangeres, China Forbes. Een prachtige heel altijd. Luister maar.

Ja, dat was dus Chyna Phobos als zangeres bij Pink Martini. Ja, dan heb ik nog een nummer van het lijstje van de vaste luisteraar. Ja, dat wordt Your Song van El Jarreau. Ja, dat nummer ken je wellicht van Elton John. Nou, die scoren hier geweldig mee, hè. Maar dit is een hele eigen uitvoering. Ja, sommige artiesten hebben dat, hè. Ze zingen dat nummer niet gewoon na, maar ze maken daar een hele eigen uitvoering van. En die El Jarreau, dat is zo'n zanger. Luister maar eens naar zijn uitvoering van Your Song. Het laatste nummer trouwens van het lijstje van Bert. Maar hoera, hij heeft mij inmiddels 2 nieuwe lijstjes gestuurd. En we kunnen dus nog even voort met dank natuurlijk.

Ja, dat was El Jarro. En vervolgens gaat een oudje van de Beatles er altijd wel in natuurlijk. Hè? Ja, ik weet het. Ik heb het in het begin al een nummer gedraaid. Maar dat was even een uitzondering. Ik wilde gewoon even laten horen in navolging van vorige week een stukje. Deze week heb ik gekozen voor Girl van de Hera Beatles. En dat komt van een LP Rubber Soul uit 1965. Ja, dat nummer werd voor het grootste gedeelte geschreven door John Lennon, met hier en daar een aanvulling van Paul McCartney. En zo speelde hij waarschijnlijk helemaal aan het eind op een bouzouki, een Grieks instrument.

Even een opmerking hiernaast. Van de LP Rubber Soul verscheen deze week een bijzondere uitvoering. Giles Martin, jawel, de zoon van George Martin, hun producer, maakte een hele nieuwe uitvoering van die nummers op deze LP. Er verschenen maar liefst 4 nieuwe cd's en 5 ouderwetse LP's van het album. Als je maar wel even wat euro's meeneemt. Girl.

Dat was Girl van de Beatles natuurlijk. En van de Beatles trouwens naar de Beach Boys, dat is niet zo'n hele grote stap. We gaan luisteren naar Help Me Rhonda. Ja, Help Me Rhonda, dat gaat over een man wiens vriendin hem heeft verlaten voor een andere man. En hij vraagt aan een vrouw genaamd Rhonda om hem te helpen om die vrouw weer te vergeten. En Rhonda zou volgens Wilson niet gebaseerd zijn op een echt persoon. Het werd geschreven ook door Carl Wilson, volgens de eerste uitgave. Maar Mike Love werd in eerste instantie niet genoemd als schrijver, maar was het eigenlijk wel. Er kwam een rechtszaak van in 1994 en die Mike Love werd toegevoegd als co-auteur van 35 Beach Boys liedjes, waaronder deze. En volgens hem had Wilson het idee voor het refrein en zou u zelf geholpen hebben met de rest van de tekst, waarvan acte Help Me Rhonda, The Beach Boys.

0: Ja, aan het einde dan hoor je dat even afnemen in de muziek en dan komt het weer bij en dan geeft het weer een beetje minder geluid. Het is me nooit helemaal duidelijk geweest waarom zij dat gedaan hebben, maar het is wel typerend voor dit nummer. En dan wil ik graag besluiten met Always Look on the Bright Side of Life, jawel. Monty Python, hè? Die film The Life of Brian, daar komt het vandaan. En ik heb toen genoten van die film. En het einde, dan zingen ze met z'n allen dit nummer op een galgenveld. En niemand verliet de bioscoop. Iedereen luistert nog even naar dit nummer. Always look on the bright side of life.
1: Come on, you know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Aye.

0: Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, yeah. Who do you think pays for this rubbish?
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Downtown Radio met Ilse, Dennis en Rinus.

0: Ja, na een hele tijd van afwezigheid zijn we er weer. Dit is Downtown Radio op Radio Aalsmeer. En we gaan er natuurlijk een ongelooflijk leuke, gezellige uitzending van maken. Ja. Ilse, wat denk jij?
1: Ik heb je gewoon gemist, Dennis.
0: Ja?
1: Zo hebben de hoogste tijd dat we weer eens een keer in de studio zaten met elkaar.
0: Even kijken. Ja,
1: en we hebben volle,
0: volle bak. Volle bak.
1: Ja, want we hebben heel veel onderwerpen. Omdat het natuurlijk de zomer is voorbij met heel veel activiteiten. Dan gaan we even op terugblikken. En dat doen we samen met Erik.
0: Ja.
1: Erik
0: moet natuurlijk. Ik zet ze gewoon allemaal.
2: Ik ben in Bert eten genoeg voor mij.
1: Zo, want er is heel veel gebeurd hè, afgelopen zomer.
2: Ja, heel.
0: Wat heb ik nou toch allemaal weer?
1: Een galm.
0: Iets.
1: We zijn dat galm.
0: Iets gaat er niet goed.
2: Tenminste,
0: ik weet niet wat. Maar ik hoor.
1: Een galm.
0: Een soort galm?
2: Vind het nou? Beetje echo.
0: Nee, dat is deze.
1: Beetje echo.
0: Maar dat is deze. Dat is microfoon 1. Jullie moeten even samen doen straks. Want dit is. Ja, want dit gaat niet goed. De koptelefoon is niet goed en de microfoon is niet goed. Nou, maar geen niet. Komt helemaal goed.
1: Improvisatie.
0: Improvisatie komt helemaal goed. Want nu ben je beter te verstaan, Erik ook.
2: Ja,
0: zie je wel.
2: Gelukkig.
0: En gelukkig.
1: Dan gaan we zo even met jou kletsen. Maar wat fijn dat je er weer bent, Erik.
2: Ja. Weer gewoon de hele tijdje geleden.
0: Ja. Het is echt, het is. Je bedoelt het programma, dat we het programma gedaan hebben?
2: Nee.
0: Of dat jij live bent geweest, dat je hier bent geweest.
2: Ja.
0: En maar, jij maakt zelf ook filmpjes, toch? Vlogs, hoe noem je dat?
2: Via Facebook.
0: Ja. Wat leuk. Dat doe je nog wel steeds, toch?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hij maakt heel veel reclame voor allerlei activiteiten.
2: Als er een droomdisco is, maak ik ook reclame.
1: Ik zo nog even wat over vertellen over de droomdisco. Maar we gaan zo even verder met het rondje voorstellen. Want wie zit er naast mij?
3: Ja, ik ben Thomas Oudsoorn, Nederlandstalig zanger.
1: Ja, het is hartstikke fijn dat je er weer bent. Want je bent ook eerder geweest.
3: Hè? Zeker, alweer 3 jaar geleden.
0: Dat is alweer een tijdje geleden. Ja. Maar toen heeft hij niet gedaan wat hij straks gaat doen. Dat is wel even leuk. Okay. Toch? Nee,
1: dat heeft hij wel gedaan, toch?
3: Of heb ik het wel gedaan? Voor mij wel.
1: Ja, denk
3: maar het is 3 jaar geleden, dus we weten het niet meer. Ja,
0: ik heb het over live zingen.
1: Ja, maar dat had hij toen
0: volgens mij.
3: Ja, voor mij wel. Voor mij wel.
0: Ik kan het niet meer herinneren.
1: Andere studio, andere setting.
0: Ja, precies.
1: Daarom. En je bent weer een paar jaartjes gegroeid, hè? Want je hebt ook zanglessen en zo, heb ik gehoord. Nou, we gaan het zo meteen met je over hebben, maar fijn dat je er bent. En dan hebben, want je hebt ook nog iets leuks aan te kondigen.
3: Zeker.
1: Ja. En er zitten er nog 2 dames in de studio.
4: Hallo.
1: Welkom. Wie zijn jullie?
5: Ik ben Luna.
4: En ik ben Mabel.
0: En zijn anders jullie? Klein beetje.
5: En wij zijn van Jongeren Stichting SAM.
0: Ja, precies.
1: En jullie hebben ook iets leuks aan te kondigen. En we gaan ook even terugblikken op jullie andere activiteiten die jullie allemaal georganiseerd hebben.
5: Ja,
1: en dat is best wel veel.
5: Ja.
1: En fijn dat jullie er ook zijn.
4: Ja, dankjewel.
1: Precies. We gaan, wat ik net zei over die droomdisco. Weet je wie die vandaag jarig is?
0: Nou. Nou.
2: Ik heb al een felicitatie. Van Paulien.
1: Paulien is jarig. Dus
2: lief Paulien, als je kijkt.
0: Ja.
2: Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Gefeliciteerd, Paulien.
3: Gefeliciteerd.
0: Ja, dat is waar. Paulien is natuurlijk.
1: Ik weet niet of ik het mag zeggen. Ja, ze heeft het zelf geschreven. Ze gaat er 60ste levensjaar in.
2: Ja.
1: Dus ze is dan 59, hè?
0: Nou ja, ze hebben het ook groot op Facebook gezet. Dus dat mag gewoon. Mag gewoon zeggen.
1: Ik ook. Maar ik dacht, de droomdisco, daar is Thomas ook regelmatig. Erik is er eigenlijk altijd, hè?
2: Vanaf het eerste begin.
1: Wanneer was het eerste?
0: Geen dag.
3: Weet je wel?
2: Toen de droomdisco pas opgebouwd was.
1: Ja, want ze hebben pas een jubileum gehad in de beach.
3: Dat was 12,5 jaar geleden.
0: Het is wat, hè?
1: Ja, dat was een speciaal momentje voor Pauline.
2: Dat klopt.
1: Hartstikke mooi dat ze dat elke maand nog de eerste vrijdag van de maand organiseert. En dat is altijd een feestje.
2: Ja.
0: Altijd een feest.
2: Ja. Zeker met Thomas.
1: Als Thomas er is, is het altijd extra feest. Ja, Dennis is er ook wel eens, hè?
0: Als Thomas is geweest.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: maar
0: toch?
1: Dennis, jij bent er ook wel eens geweest.
0: Bij de droomdisco, zo zeker. Ja. En ook bij het jubileumfeest ben ik ook geweest.
1: Dat was extra fantastisch leuk. Aangepakt.
2: Ja.
1: En natuurlijk met de suikerspinnen is Paulien.
2: Klopt.
1: Pien Suikerspin.
2: Ja.
1: Die is ook in te huren. Dat is hartstikke leuk trouwens.
0: Ik heb er ook gewoon. Ik heb er eigenlijk ook gewoon. Pien heb ik er genoemd op de Facebook. Toen ik haar gefeliciteerde. Zei ik zag Pien.
1: Ja. Heel veel mensen noemen haar dan Pien. Ja. Maar ze heet eigenlijk officieel Paulien. Maar volgens mij maakt het al helemaal niet uit.
0: Ik denk dat het niet uitmaakt. Want dat is de tweede naam volgens mij of zo. Dat is
1: misschien toch, noemen heel veel mensen haar ook Pien.
0: Ja.
1: We zullen de volgende keer eens even gaan bellen. Gewoon eens even vragen hoe dat allemaal in elkaar zit.
0: Hoe het nou zit met Pien. Ja, maar dat willen we
1: ja. Even. Ja, helemaal in de war, hè? Zullen we een liedje gaan doen?
0: Ja, zullen we even een liedje doen? Dan gaan we ons eventjes een beetje nog verder zetten hier in de studio. Want er gaat van alles gebeuren. We hebben een volle uitzending. En het is alweer, moet je wel zeggen, 2:10. En dat betekent...
1: Gaat snel.
0: Dat we natuurlijk wel een plaatje gaan draaien.
6: Ben niet eens hersteld van gisteren.
0: Robert van Hemert.
6: Al het gif

0: Ja hoor, en dat was Robert van Hemert en natuurlijk Donnie. Ja, ik kon het niet allemaal mis zeggen, want ja, anders zit ik te veel door de plaat heen. Dat moet ik doen, maar dat waren ze met z'n tweeën.
1: Donnie
0: was er ook bij.
1: Maar draaide je hem nou weg, Dennis, of heb je heel het liedje uitgeluisterd?
0: Het hele liedje? Dat was het hele liedje?
1: Stopte ineens.
0: Oh,
1: vind je? Of zat hij zo gezellig ik denk dat ineens was die boom.
0: Jij bent een beetje aan het keuvelen, dan gaat het hard. Maar het plaatje is ook maar een heel kort. Het is 2 minuut 35, dus het valt eigenlijk best mee. Het is niet zo heel lang.
1: Maar wel een gezellig nummer was het.
0: En wel een heel gezellig nummer, zeker weten. Hé, we gaan het hebben over van alles nog.
1: Over gezelligheid gesproken. Er zijn natuurlijk heel veel leuke evenementen afgelopen zomer geweest. Dan kijk ik Erik even aan, want Erik is bij heel veel geweest.
2: Ja, we gingen op dag van je leven.
1: Ja.
2: Hoi.
1: Wat was dat dan?
2: Gaat altijd mijn weg meehelpen. De tuingroep.
1: Wat was de dag van je leven?
2: De dag van je leven.
1: Het feest.
2: Er is een gezelligste feest van het jaar.
1: In? Waar is het?
2: In Elsmeer.
1: En waar dan in Aalsmeer?
2: Bij de Braamplein.
1: En wat stond daar op het Braamplein?
2: Een feesttent.
0: Een feesttent, ja precies. Ja,
1: grapje, Erik. Een feesttent. Dat is tijdens de jaarlijkse Aalsmeer Feestweek. Is er ook altijd een dag voor mensen met een beperking.
0: Ja.
1: En daar komen echt honderden mensen van allerlei voorzieningen van ons tweede thuis.
2: Polonaise lopen,
0: ja.
1: Maar 's ochtends begint de dag altijd vroeg voor jou, hè?
2: In ochtends begint de dag vroeg. De stollen klaar zit met de downgroep. Maak ik ook reclame van mijn werk.
1: Dat mag.
0: Tuurlijk.
2: Maar iedereen is enthousiast op mijn werk, gaat helpen, de stollen klaarzetten in de tafels.
0: Ja, ik wou net zeggen, wat doe jij precies allemaal, Erik?
2: Ik zei, de tafels klaarzetten in de stollen.
0: En dat is het?
1: Nou ja, dat is veel werk.
2: Het lijkt het wel makkelijk, maar is het niet.
0: Nee, want hij moet precies op de goede plek.
2: Ja.
1: Nou ja, de avond tevoren is hij helemaal leeg, die tent, door het feest. Ja. Dus dan gaan zij al.
2: Maar als de feest afgelopen is, dag van je leven, voor de downgroep is nog niet afgelopen.
0: Nee, want dan moet u alles weer opruimen natuurlijk.
2: Ja.
1: Iedereen gaat dan lekker naar huis en dan zijn zij nog aan het sjouwen aan het rennen.
0: Ja.
1: Want dit jaar hebben jullie ook cadeautjes
2: Maar
1: gekregen,
2: wij
1: toch?
2: Zijn ook op de podium geweest.
0: Oh.
2: Voor de aftrap.
0: Oh,
2: officiële opening van Dag van Je Leven.
1: Hoe werd dat dit jaar gedaan?
2: Met
0: confetti en zo. Ja, ik was er niet bij. Ja? Echt waar? Oh.
2: Ja.
1: Ja, confetti. Oh, leuk. Maar het was een beetje een opstartprobleempje, want de microfoons deden het niet. Dus jullie moesten wel lang wachten.
0: Heel
2: lang.
0: Ja, maar weet je hoe dat komt? Weet je nou hoe dat komt? Ik was er niet. Dat was het gewoon.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat zal het geweest zijn.
2: Ja.
1: Maar het was wel gezellig, hè?
2: Ja.
1: We hebben wel Dennis wel een klein beetje gemist. En anderen ook.
2: Heel erg gemist.
1: Maar ja,
0: heel erg zelfs. Oh, dat vind ik wel lief van je, hè?
1: Andere waren activiteiten van Dag van Je Leven. Van Dag van Leven. En Stichting Sam, die horen we dadelijk.
0: Ja.
1: Ben je er ook weer bij.
2: Ja.
0: Ja, nee, natuurlijk
1: wel. Iedereen kent Dennis. Dus.
0: Precies. Ja. Dus ik moet erbij natuurlijk, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Hey, en dat was een groot feest. En jij was nog bij iets waar we altijd wel aandacht aan besteden.
2: Bij... We gingen 29 augustus tennis-toernooi.
1: Het buddy-toernooitje in Kudelstaart. En tijdens
2: is het heel gezellig.
1: Met wie speelde jij dit jaar, Erik?
2: Zoveel mensen heb ik aangemeld.
1: Je speelde niet met Dave, hè? Want Dave, een vaste maatje, die was er niet.
2: Nee.
1: Want dan speelden dus mensen van ons tweede thuis samen met een buddy van de club of een vrijwilliger. En ik was er niet bij, want ik was ziek.
2: En dat toen zou ik met twee andere meiden van de Droomdisco doen.
1: Oh ja.
2: Samen. Maar het ging niet door die andere. Maar ik ben die naam vergeten.
1: Maakt niet uit. Maakt Suus, denk ik. Was een Suus.
2: Was toen een man.
1: Een man? Oh, was niet Richard.
2: Oh.
1: Ah, het maakt niet uit, Erik. Er waren zoveel mensen die waren enthousiast om mee te tennissen dit jaar.
0: Oh ja, ja, was dat een heel enthousiaste...
1: Ja, ja, we hebben onze vaste partners, buddy partners, die het altijd leuk vinden. Maar er komen steeds meer enthousiastelingen mee die mee willen tennissen.
0: Maar dat is wel heel leuk.
1: Mag ik wel even kort vertellen, denk ik.
0: Ja?
1: Bij Tennisvereniging Kudelstaart gaan we starten met de echte G-tennis tennislessen. 2 keer per jaar, van maart 8 lessen en in september 8 lessen. En dan krijgen ze echt een trainer en een vrijwilliger die ze les gaat geven. Dus dan gaan we binnenkort binnen ons tweede thuis gaan we kijken welke mensen het leuk vinden om lessen, echt officieel te lessen. Dus naast het buddy toernooitje en de spelletjesmiddag kunnen jullie veel meer dingen doen daar. Dat is toch gezellig?
2: Ja.
1: Jij wilt misschien ook wel, hè? Nee, jij had een beetje druk, hè? Zei jij.
2: Ik heb het toch ook.
1: Nou, misschien dat het wel past. Komt wel goed.
2: Ja.
1: En één activiteit wat ook heel erg leuk was in september ook. Tijdens de feestweek in Aalsmeer. Wat was dat ook alweer?
2: De Pramrace.
1: Oh, ja, denk je mee, Erik?
2: Wat gezellig is het altijd bij de Pramrace.
1: En waarom was het dit jaar weer zo gezellig?
2: Bij de zorgcentrum, bij Stichting Sam.
0: Precies.
2: Ja. Je voelt het altijd je thuis. Op je gemak.
1: En wat doet Stichting Sam dan?
2: Wij krijgen koffie vooraf. In broodjes. Allemaal lekkere dingen.
0: Oh, kijk.
2: In de gezelligheid.
0: Je wordt goed verzorgd altijd, ja. Erik. Ja, ja, ja, wat goed zeg.
1: Ja, want daar zitten twee dames van Jongeren Stichting Sam. Stichting Jongeren Sam is het? Of Jongeren Stichting Sam?
3: Ja, Jongeren Stichting Sam. Ja, Stichting Sam is dan is een grote groep. Maar wij zijn het de jongere groep daarvan.
1: Ja, want Stichting Sam is van origine ontstaan voor de ouderen, voor ons fietsen.
3: Mm-hmm. Ja, ja.
1: En waar staat Sam voor, Merel? Weet je,
4: dat is even een goede...
3: Sociale activiteiten, medemens.
4: Ja, dankjewel. Ik kon dat juist nog niet meer herinneren.
3: Sorry. Ja, staat altijd heel klein bij ons logo. Ik snap het.
1: Mm-hmm. Ja, dus jullie organiseren ook allerlei evenementen. Dus voor ouderen, maar ook voor mensen met een beperking in Aalsmeer. Ja, of ook buiten Aalsmeer.
3: Nee, Aalsmeer in de omgeving. Ook wel Kudelstaart, dat is de speel.
1: Ja, precies. Ja.
3: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Ja. En dan bij de Bramrace zitten jullie traditioneel nu elk jaar bij het zorgcentrum. En dan komen heel veel mensen komen dan lekker ontspannen kijken.
2: Ja.
1: Anders is het zo druk aan de kant.
3: Ja, en dan smeren we 200 broodjes vooraf.
0: Zo.
2: Ja, dat is wat.
0: Dat is waar of wat, zeg. Ja, jullie zijn er wel helemaal best. Dit is wel een goede voorbereiding hebben jullie daarvoor nodig, denk ik.
3: Ja, maar inmiddels, we doen het al zo lang. Dat gaat iedereen weet precies wat hij moet doen.
0: Want met hoeveel zijn jullie dan? Met hoeveel van Stichting Sam?
4: Hoeveel
3: Pramrace? Zo'n 10 vrijwilligers.
0: Oh, vrijwilligers. Oké, dat bedoel ik. Ja.
3: En meestal 80 gasten die dan komen kijken.
1: Jullie hebben altijd voldoende mensen, denk ik. Als ik zie hoe enthousiast jullie altijd zijn.
3: Ja. We moeten eigenlijk ook zelfs een beetje een maximum.
4: Anders gaan we limieten opgeven op een bepaald punt. Ja.
3: Ja, dus past het straks niet meer in de tuin.
1: Nee, maar voor jullie zelf ook. Jullie zijn met genoeg vrijwilligers, denk ik.
3: Ja.
4: Nou, zijn altijd nieuwe welkom. Want het is altijd wel een gave ervaring om vrijwilliger te zijn voor deze soort activiteiten.
2: Ja. Maar ik was een van de eerste. Die aangemeld.
4: Die had aangemeld.
0: Zo. Nou.
3: Ja. Erik stuurt ons altijd zelf
2: Weet je waarom? Ik zag het reclame op Facebook. Ik dacht, kom, ik zal het gelijk doen. Een bericht.
0: Ja. Nou, gelijk heb je, Erik. Want dan weet je zeker dat je erbij bent.
2: Ja.
0: Toch?
3: Ja.
0: Ja. Ja.
1: En wat doen jullie nog meer? Daar gaan we even over jullie nieuwe evenement even kletsen. Ik ga zo even een liedje luisteren. Wat doen jullie dan nog meer naast de Pramrace en het mooie evenement wat eraan gaat komen?
4: We doen een spelletjesmiddag, ook voor ouderen.
1: Oké.
4: Dus ouderwetse spelletjes, shoebalk, mensen erg je niet.
1: Leuk.
4: En wat kleinere activiteiten. En ook voor ons thuis doen we ook koken af en toe.
1: Ja. En dan op de voorzieningen zelf?
3: Ja. Okay. Ja.
1: Dat is ook wel fijn dat ze niet hoeven te reizen natuurlijk.
3: Mm-hmm. Nee, ja. En ook bijvoorbeeld laatst een pubquiz bij de speel, ook met Erik.
2: Het was gezellig.
3: Ja. Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk kleinere, echt gewoon op een woonvoorziening zelf of wat grotere evenementen.
1: Mooi.
3: Ja.
1: Heel mooi. En
2: De spel kijkt ook live.
4: Oh, gezellig.
3: Oh, okay.
2: Heb ik reclame gemaakt.
4: Oh, super.
1: Ja, dan kan je wel aan Erik overlaten.
3: Ja.
0: Zo is het, zeker weten.
1: En Erik heeft ook een lievelingsliedje.
0: Oh ja?
4: Oh.
2: Ja.
0: Wat is?
1: Wat wilde jij graag
2: bij
1: horen?
2: Bij iedere feest word ik blij van Engelenbewaarde.
1: Nou, dan hebben we denk ik wel een verrassing.
0: Dan hebben we een verrassing.
1: Want dit keer wordt u niet gezongen
2: ik
1: door Marco Schuijmer.
2: Ik heb een verrassing.
0: Nee, ja.
2: Thomas gaat live zingen.
0: Nee, echt waar.
5: Gaat het gewoon gebeuren?
0: Gaat het gebeuren?
5: Gaat het gewoon gebeuren? Zal ik eens even kijken of
1: dat
5: kan?
1: Ja, is goed. Thomas? Nou ja, als ik super. Want Thomas die kan heel mooi zingen. Dat ben je ook al heel vaak getuige van geweest, Erik. Maar ja, dat
0: ja, mag. Tuurlijk, tuurlijk.
1: Neem je tijd.
0: Wil je water mag ook hoor. Dan kunnen we ook regelen dat. Oké. Komt allemaal goed. Ja, natuurlijk. Als het goed is, gaat het helemaal goed komen. Kijk of je binnenkomt.
6: Ja, even kijken of we binnenkomen.
0: Als het goed is.
1: Dat klinkt al goed.
3: Ja.
6: Klinkt het goed?
0: Oh!

0: Wauw! Ja, ik moest nog even wat dingen goed instellen nog. Want ik had natuurlijk hier wel goed getest, maar of het daar allemaal goed kwam, volgens mij nu wel. Op een gegeven moment. En op een gegeven moment, in het begin was je nog niet in beeld, maar ineens wel. Maar goed, dat gaan we straks. Je gaat er natuurlijk uiteraard straks nog één of twee misschien wel doen.
1: Zeker.
0: En dat komt het helemaal goed natuurlijk.
2: Maar jij maakt er wel een feestje van, Thomas?
1: Zeker.
2: Want hoe lang zing je eigenlijk al?
1: Ongeveer 10 jaar.
0: Zo. Ja, dat kun je nagaan. Ja.
2: Indrukwekkend.
1: Ja, begon op mijn zolderkamertje met een keyboard.
0: Ja.
1: Alleen die keyboard heb ik heel snel aan de kant gelegd. Omdat je... ik kon zeg maar geen noten lezen, maar kon het zo allemaal spelen. Oh. Alleen, dus toen dacht ik later... Oh, maar misschien is het wel leuk om daarbij te zingen.
2: Ah.
1: Dus zo begon het eigenlijk.
2: Dus je hebt wel iets van pianoles gehad of zo vroeger dan toen je...
1: Ja, dat had ik wel, ja.
2: Oh, dus je kan wel een beetje.
1: Ja, een klein beetje, ja.
2: Maar noten lezen kan je niet.
1: Nee.
0: Noten lezen, dat
2: kan ik
0: dat
2: ook niet.
1: Ik zou niet weten hoe dat werkt.
2: Ik heb ook pianoles gehad en ik kan ook geen noten lezen. Dus ik stagneerde op een gegeven moment ook een beetje.
1: Ja.
2: Dan ben ik mijn snaartrommeltje gaan
0: doen. Bij mij zit het er ook totaal niet in.
2: Nee?
0: Noten lezen. Ja, ik zou het wel heel fijn vinden, want dan kan je natuurlijk alles spelen, tenminste veel. En gitaar kun je heel veel mee. Kun je heel veel, kijk maar naar Jan Smit. Als hij iets pingelt, dan zit er een liedje in. Heel snel.
2: Ja. Maar jij doet ook wel eens op gevoel dan.
1: Zeker.
0: Ja.
2: En dus je bent 10 jaar geleden een beetje begonnen met zingen. Heb je toen ook zangles genomen?
1: Ja.
2: Doe je dat nog steeds?
1: Dat doe ik nog steeds.
2: Ah.
1: Dat is net als je een hardloopwedstrijd moet doen, moet je daar ook voor trainen. Dus met zingen moet je dat ook blijven doen.
0: Ja.
2: Het gaat ook steeds makkelijker, denk ik.
1: Ja, het gaat ook steeds makkelijker.
2: Ben jij nog een beetje zenuwachtig voor zo'n liedje zingen?
1: Af en toe wel.
2: Ja, ook net ook?
1: Maar
2: dat
1: gaat wel.
2: Nee.
0: Het is maar. Nou ja, je weet niet
1: hoeveel. Voor de radio.
0: Voor de radio. Je weet niet hoeveel mensen. Ja, TV.
1: NTV.
0: We weten alleen niet hoeveel mensen er luisteren natuurlijk. Dat is een beetje. Dat is een beetje ding. Dus dan als bijna niemand weet niet, dan doe je het sowieso voor ons.
2: Ja. Huiskamer.
1: Toch leuk, hè?
0: Huiskamer.
3: Thomas, ik heb van verkassing eten geen kijk.
0: Oh, kijk.
3: Nou. Gaat maar. Ook reclame voor jou.
1: Goed bezig.
0: Zo, kijk eens.
2: Ja, jij moest nog iemand...
3: Jan Joris, als jij op dit moment kijkt in Natalie, bij deze dan, ik moest de groetjes doen van de tegenwinkel in de Zijdstraat, maar meteen reclame.
0: Tuurlijk.
3: Dag Jan Joris, tot woensdag in Natalie ook. Doei.
2: Wat ga je woensdag doen? Ga je daar iets kopen of zo in de dierenwinkel?
1: Nee.
2: Vertel maar wat je doet woensdag in de Zijdstraat.
3: Met mijn collega Jochem werkt 1 keer per week. Doe ik de Zijdstraat maak ik schoon.
0: Oh, oké.
3: De zwerfvuil maak ik schoon. De sigaretbakjes. Wat heel ongezond is. En de onkruid.
0: Precies. En dat doe je dat allemaal met zo'n grijpertje, zeg maar? Of,
3: maar de onkruid ga ik met mij aanschoon.
0: Oh, oké. Okay.
3: Anders
0: moet je met
3: gaat niet eraf.
2: Ja.
0: Nee, met zo'n grijpertje kan je niet het onkruid eruit halen, volgens mij. Kan je alleen alles wat op straat ligt, wat niet op straat hoort, dat kun je natuurlijk pakken.
3: En soms stap ik op de, word ik heel vrolijk van, in de hondenpop.
0: Oh jeetje, daar word je niet vrolijk van.
1: Daar word je niet vrolijk van. Nee.
3: Zei ik tegen Jochem, ik heb weer in de hondenpop gestaan.
0: Ja. En dat ruikt zo erg. Dat blijft zo hangen altijd.
2: Maar mag je dan wel lekker in de dierenwinkel binnen bij jou, Joris? Zegt hij dan, blijf jij maar even.
3: Maak ik eventjes mijn schoenen schoon.
2: Oh, dat kan ook.
0: Oh ja, dat kan in de dierenwinkel altijd natuurlijk. Dus leg allemaal borsteltjes en zo. Water is daar en zo.
2: Grapje, Erik.
3: Else is nou op dat moment grappig.
2: Ja, best zo, wel. Hè?
0: Hartstikke idee.
2: Hey, we gaan weer even terug naar Thomas.
1: Ja.
2: Om je te vertellen over zangles en dat hij geen noten las. En zo kwamen we bij groetjes doen en zo. Ja. We waren een beetje af aan het wijken.
0: We waren af aan het wijken, ja, precies.
2: Maar Thomas, voor wie zing jij dan? Heb jij veel optredens?
1: Zeker, ongeveer 60 in een jaar.
2: Zo, dat is inderdaad wel interessant.
1: En van mensen, die een feestje hebben in de achtertuin van verzorgingstehuizen, maar ook mensen voor mensen met een beperking.
0: Ja, ja, precies.
1: En ik heb ook mijn eigen stichting, die heet Zing Mee met Thomas.
2: Okay.
1: En wat wij doen namens de stichting is zeg maar geld inzamelen bij gewone optredens. En dan geven we dat daarna zeg maar weer uit. Dan komt het geld in de stichting en dat geven we daarna uit aan mensen die daar eigenlijk niet zoveel geld voor hebben. En dan kunnen wij alsnog een optreden verzorgen in een verzorgingstehuis of mensen met een beperking.
0: Oh, wauw. Oh, dat is toch zo super. Dat is
3: Thomas,
0: toch te gek.
3: Je bent niet één keer in de maand, maar ik bedoel, ook bij de Droomdisco ga je live optreden met Polonaise.
0: Ja, dat doet hij ook altijd. Ja, ja. Precies.
2: En dat is één van jouw goede doelen, denk ik.
1: En dat is één van mijn goede doelen. Dus daarom zing ik daar ook elke keer één keer in de maand. En dat vind ik natuurlijk heel leuk. Dus,
0: ja, precies.
2: Altijd een feestje.
0: Met heel veel plezier.
2: Altijd een thema. Ja, dat was de laatste keer was het thema dieren. En waar kwam Thomas mee aan?
1: In een koalapak, weet je het nog?
2: In een koalapak. In een rantsie. En warm dat hij het
0: ja. Ik heb de foto's voorbij gekomen. Dat is ik denk dat jij helemaal leeg was, zeg maar.
1: Ja, lekker warm, ja. Inderdaad.
2: En dan nog inderdaad geconcentreerd zingen en zo. Ja, dat is extra dan een beetje spannend.
1: Alles voor de show, zeggen ze dan.
0: Ja, precies. Helemaal Thomas, jij hebt ook altijd een heel groot optreden. Een optreden voor heel veel mensen. Tenminste, dat is best een groot podium.
1: Ja.
0: Hoe heet het ook alweer? Dat is bij...
1: Ja, waar is dat?
0: Het
1: parochiehuis in Meidrecht.
0: Oh ja, is dat is het grote. Is dat het. Want ik bedoel dat het echt het hele grote evenement is.
1: Het hele grote evenement. Oh, dat is Funpop.
0: Funpop, ja, precies.
1: Dat was het.
0: Ja. Ah. Dat doe je ook natuurlijk altijd. Ja. Tenminste, dat is toch. Dat sta je altijd. Elk jaar. Hoe is dat? Want dat is ongelooflijk. Daar staan er wel heel veel mensen natuurlijk.
1: Dat is echt gaaf. Ja, een paar duizend.
2: Een paar duizend mensen. Zo.
1: Het grootste festival voor mensen met een beperking in Nederland.
0: Ja.
1: En dan sta ik onder andere tussen een Jan Smit en een Emma Heesus.
0: Wat denk je nou?
1: Plekken waar je droomt, zeg maar.
2: Maar daar ben je wel extra zenuwachtig voor.
1: Ja, dan ben ik wel zenuwachtig.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, doe je dan, heb je dan een soort ritueeltje dat je doet voordat je het podium opgaat? Iets doe je dan iets?
1: Niet echt. Ja, je klaarmaken voor een optreden. Rond of zo. Klaarmaken voor een optreden.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nee, voor de rest niks. Geen vreugdedansje of zo.
2: Nee,
0: of
2: zonder nog wat kruisjes slaan. Nee. Die voetballers altijd, hè, die even het kasveld aantikken. Of
0: nee.
2: Zo.
0: Nee.
2: Heb je dat niet?
0: Nee, je gaat gewoon.
1: Ik ga gewoon. Dan gaat een knopje om en gaan.
0: Ja, nee, maar zo moet je het ook doen. Zo hoort het ook.
1: Zeker.
0: Dat is het ook zeker. Ja.
2: Dan weten we dat je dat gewoon zo...
1: Zo
2: en eind deze maand...
1: Vertel 31 eens. Oktober. Dan geef
0: dat
1: ik mijn
0: gebeuren,
1: eigen showtje in het parochiehuis in Meidrecht.
0: Zo, hartstikke idee.
2: Gaaf. En hoe heet dat?
1: En dat heet Thomas Feestcafé.
2: Klinkt nou al goed.
4: Ja,
1: klinkt dat lekker?
2: Klinkt heel goed, zeker.
1: En inderdaad, er zijn wat flyers komen er nu voorbij. Dennis houdt hem even voor de camera. En er zijn nog kaartjes te koop, maar er kunnen natuurlijk altijd nog meer mensen bij.
2: En van de achterkant staat de QR-code.
1: Aan de achterkant staat de QR-code, kijken of dat leesbaar is.
2: Maar wat is jouw website?
1: Op de website is dat ook te zien. En dan kom je op www.zingmeemetthomas.nl. En dan kom je vanzelf bij deze avond terecht.
2: Dan kun je iets van een tipje van de sluier oplichten van wat er die avond gaat gebeuren?
1: De avond wordt ingericht als Amsterdamse kroeg. Er komt een eigen kastelein uit Amsterdam deze kant op. Die neemt de kroeg mee. En tijdens deze avond wordt er ook nog, komt er een vriend van hun mee. En die speelt accordeon in elke kroeg. Bijna in elke kroeg in Amsterdam. Dus dat is heel vet om daar ook een keer voor mij live mee te spelen.
0: Nou, zeker weten, ja. Want dat is wel een van je mooiste instrumenten.
2: Wat
0: eigenlijk bij een feestcafé hoort eigenlijk.
1: Ja, en de hele avond, dat is tot 's avonds 11 uur. En dan na 11 uur, dan worden er nog aan het einde meet and greets gedaan. En
0: handtekeningen.
1: Ja. En inderdaad, dat soort dingen. Dus het wordt helemaal mijn avond.
0: Wauw.
2: Gaaf. Hoeveel mensen kunnen eigenlijk daarin?
1: Er kunnen 200 mensen erin.
2: Oh, joh.
1: En we zitten op ongeveer 160 kaartjes.
2: Kijk, moeten mensen snel zijn om ze te kopen. Waar gaan we, Erik?
0: Snel.
2: Hup, kaartjes gescoord.
3: Ja.
2: Maar zijn we horen bij de gelukkigen?
3: Nou, bij deze staan, dames en heren, koop alsjeblieft een kaartje voor Thomas, beroemde zanger.
0: Ja.
1: Ben ik beroemd? Ja,
2: ja, inmiddels wel, toch? Ja. En heb je al met accordeon, dat is toch heel lastig om mee te zingen? Of heb je al geoefend?
1: Daar heb ik al stiekem mee geoefend afgelopen woensdag.
0: Oké.
1: Moet, hè?
2: Ja, dat is heel goed. Je bent er goed voor aan het bereiden. Ook al heb je nog een aantal weken. Zeker.
1: Over 3 weken staan we daar s'avonds op het podium.
2: Nou, we zijn heel erg benieuwd. Nou, leuk. We gaan het allemaal meemaken.
0: Ja. Spannende tijden voor jou, Thomas. Want dat is niet niks. Natuurlijk, het is wel iets waar jij natuurlijk helemaal naartoe werkt.
1: Ja.
0: Al die andere optredens zijn ook superleuk. En dan ben je natuurlijk ook altijd helemaal hout op de boter van. Maar dit is natuurlijk helemaal wat natuurlijk. Hier komen ze ook echt speciaal voor jou.
1: Ja.
2: Kan je dat wel combineren met je werk?
1: Zeker.
2: Liever
1: zie ik dat andersom, hoor.
2: Ja.
1: Zeg maar het werk voor de bij in plaats van gewoon werken en dan in het weekend een beetje zingen.
0: Ja,
2: 60
0: optredens,
2: wat je nou?
1: In een jaar, 60.
2: Ja, dat is toch wel meer dan 1 keer in de week. Moet je toch op voorbereiden.
1: Leuk, hoor.
2: Ja, maar veel in het weekend, zei je?
1: Ja.
2: Oké. En wat voor werk doe je eigenlijk?
1: Ik werk bij Van Walraven in Meidrecht.
2: Oh, ja.
1: En dan werk ik bij het facilitaire team. Dus ik help eigenlijk andere mensen hun werk doen.
0: Met wat? Wat doe je precies daar?
1: Ik doe... rijden op een veegwagentje. Ik zorg dat de dozen zijn aangevuld waar de spullen ingepakt worden. Ik zorg dat de koffiezetapparaten schoongemaakt zijn.
0: Kijk.
2: Kun je
0: hier ook even doen?
1: Kun je hier even doen, ja.
2: Ja, die koffies waren niet helemaal schoon, hè? Dus als hij dat had geregeld.
0: Ja, dan was het helemaal perfect natuurlijk.
2: Dat vast. En jij gaat nog een liedje voor ons zingen straks, hè?
1: Zeker.
0: Ja.
2: Zullen we dan nu even heel kort liedje? Heb jij nog iets klaarstaan? Voordat ze daar met de dames...
0: Oh, je wil nog even een... ik was al heel stiekem, was ik net al een beetje aan het zoeken en aan het kijken. Maar,
1: ik hoorde jou eigenlijk net nog over die Jan Smit. Misschien is dat wel leuk.
2: Oh nee, wacht even.
0: Ja?
2: We hebben een mooi nummer ook nog alvast voor de dames van Stichting Jongeren, Stichting Sam.
0: Misschien kunnen ze
2: even vertellen waarom ze dat liedje graag willen horen.
0: Ja.
4: Nee, we hebben All You Need Is Love van de Beatles voor de liefde die we hebben voor de medemens.
0: Dat is wel heel erg leuk. Nou, dan gaan we nog zo doen. We gaan eventjes terug in de tijd met natuurlijk de Beatles. Hier zijn ze met All You Need Is Love.

0: Ja, en dat was natuurlijk All You Need Is Love. En dat doet...
1: Klinkt heel zwoel, Dennis.
2: Hé, hey, dames en heren.
0: Dat doet dingetje toch al. Dat is Robert de Brink.
2: Dames en heren, ik wil een pluppak naar pluppak vertellen.
1: Ja.
2: Dus ik wil mijn koptelefoon op doen. Toen stoot ik mijn hoofd bij de koptelefoon.
1: Heb je nu hoofdpijn, Erik?
2: Beetje pijn.
0: Oh, dat is wel leuk. Hij neemt gelijk het hele programma over. Hoor.
2: Ja, ik zeg van, maar vanavond heb ik hoofdpijn.
1: Ach, ja.
0: Maar vanavond heb ik hoofdpijn. Als je vraagt, hij heeft bij mij.
1: Dat weet Dennis dan. Hè? Ik was al afgehaakt bij dit. Maar... kusje erop.
2: Soms zo'n grapje moet kunnen.
1: Ja hoor, zeker.
0: Ja. Hé, hey, maar wie er nog meer in de studio zit, gaan we natuurlijk ook eventjes over praten. Want er gaat iets heel erg leuks gebeuren.

0: Net zo feestelijk.
1: Precies, dat hopen we wel
0: en,
1: natuurlijk.
0: Ja, we hebben live bandjes. We hebben een DJ die rond gaat spelen voor ons.
2: Ja.
0: En kijk, nog hele leuke activiteiten in die tussentijd.
2: Ja, ja, zoals een beauty salon net als de vorige keer.
1: Oh, oké.
3: Okay.
2: Ja. Ja.
3: Erik,
2: zo ja.
4: Voor
3: jou?
2: Ja.
4: Dat is wat goed. Erik, hè? Ja. Ik wil vanavond even spreken met jou.
1: Oh,
4: okay.
1: Oh jee, oh jee, oh jee.
3: Mooi laten manicuren of zo.
4: Nee, ik ben toch niet een homo.
3: Ja, maar ook voor andere mannen, die moeten ook
2: ja, dat moet gewoon kunnen.
4: Dames en heren, ik ben hier spreek, weet je dat?
3: We nemen Erik mee naar de beauty salon.
1: Hij heeft het programma
2: ja, ja, we verwachten je daar.
1: Ja.
2: Ja. Ja, maar ja, ook bijvoorbeeld een cartoonist die rondloopt. Dan kan je op een bierviltje een cartoon van jezelf laten maken. Ja, dat zijn allemaal leuke dingen. Ja, en natuurlijk DJ Dennis, ja.
1: Ik heb maar liefst vier rollen volgens mij. Vier,
3: mag je dat wel vertellen?
1: Vier. Ik weet het niet.
3: Ben je incognito daar?
1: Ja.
3: Maar vertel maar.
1: Nou ja,
2: goed. Ik vind het goed hoor.
1: We kunnen alleen zeggen, er staat iets bij de deur.
3: Oh.
1: Iets.
3: Oh.
1: Iets. Iets. Nee, geen bosjebloem. Nee, geen bosjebloem. Dat is het eerste. Oh, en voor de rest doe ik het allemaal op het podium natuurlijk. Dus ik ben ook presentator.
3: Ah.
1: En zanger en DJ. En ik ga ook iets. Ja, het wordt leuk. Wordt leuk.
3: Je gaat
1: leuk.
3: Mensen
1: ik ga, dat gaan we nog niet zeggen. Dat is nog wel een verrassing.
2: Oké, spannend. Het
1: moet nog een verrassing
3: zijn. Ja. Ja. Ja. De vorige keer kan ik me iets herinneren. Dat als hij dat weer is, is dat heel leuk.
2: Ja.
3: Dat is een verrassing. Mm-hmm.
4: Ja.
1: Yeah. Yeah.
4: Ik hou wel van een verrassing.
1: Jou houdt wel van verrassingen?
4: Ja.
1: Oh, gelukkig.
3: Spontane acties vind je ook heel leuk.
4: Spontane acties vind ik leuk.
3: Ja.
1: Ja. Oké.
4: Okay. Maar afgelopen dinsdag had ik een spontane actie. Een kolletje gedronken bij Café op de Hoek. Met Else.
1: Ah.
3: Wij fietsten er langs en het terras zat vol. En toen dacht ik, oh mooi weer. Erik, rechtsaf. Terrasje op. Was gezellig, hè?
1: Leuk.
4: Dus Else zei het van eigenlijk wil je kolen drinken. Ik zei, ja, is goed.
3: Alleen één ding wilde hij niet. Ik zei, zullen we iets lekkers, bitterballen of kaasstengels? Nee, oh, nee, want ik moet op tijd eten.
1: Okay.
3: Dat was nou een beetje jammer, want daar had ik heel veel zin in.
1: Oh, nee, een beetje jammer. Ja,
3: volgende keer trakteer ik jou.
4: Oké, dat hou ik
3: ja. Ja, dat weet ik dat je er belang aan houdt. Hey, en zijn er nog kaarten te koop eigenlijk?
0: Of hoe? Zijn er nog kaarten beschikbaar? Ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, we hebben plek voor 150 mensen. Dus nou ja, er is nog plek.
3: Oké, gezellig.
2: Dus nou ja, geef je op.
1: En ja. Waar kan dat? Dat is ook een hele belangrijke. Waar kunnen ze zich eigen opgeven?
2: Ja, dat staat op de flyer. Dat is via de e-mail. Uit mijn hoofd.
0: Ja, ik kan de e-mail even niet uit mijn hoofd.
2: Ja.
1: Oh, oké.
2: Okay. Ja, dus dat, nee, dat is samactiviteitencommissie@gmail.com. Ja. Dus via daar kun je opgeven. Mm-hmm. En nou ja, je mag 2 genodigden gratis meenemen. Dus dat
3: was de intreekosten.
2: Nou.
3: Heel laag, hè?
2: Ja. Ja, 5 euro. Dus ja. Dat, en dan nog 2 genodigden gratis. Dus ja. Dat is helemaal niks.
1: Dat is nee, precies.
0: En dat is met drankjes en muziek inclusief allemaal.
1: Ja, dan heb je gewoon een superleuke avond.
3: Ja. Middag is het toch?
1: En middag. Middag.
0: Ja, middag.
1: Ja, middag.
0: Avond.
1: Middagavond.
2: Ja. En dan nagenieten in de avond. Ja.
1: Precies.
3: Ja, het is ook lekker dichtbij in Kudelstaat, hè, bij Erik.
4: Ja.
1: Ja. Ja.
3: Dus dat is makkelijk.
4: Ik ga vanavond bij je spel reclame maken voor de 2 mensen mag ik meenemen.
3: Ja.
4: Ik hoor het.
3: Mm-hmm.
4: Dus ik vind het gezellig. Echt een feestje.
2: Ja. Ja.
3: Er hangt ook een flyer bij jullie volgens mij. Een postertje hangt er bij jullie.
4: Het komt goed, Else.
3: Ja, nee, oh,
4: het
3: komt goed. Kijk nog even goed op het poster.
4: Kijk maar even. Oh nee.
3: Nee. Tegen jouw medebewoners.
4: Ik ga gewoon jou naapen.
3: Ja, dat moet je niet doen. Dat is niet verstandig.
1: Dat kan nee, dat is niet, dat is niet nee. Zo leuk. Dat is niet leuk.
3: Maar hebben jullie nog heel veel dingen te doen nu ter voorbereiding? Of is het meeste eigenlijk al gedaan?
2: Nou, eigenlijk verloopt het heel soepel.
3: Oh.
2: Ja,
3: oh.
2: Omdat we het denk ik al een keer eerder gedaan hebben.
0: Yep.
2: Ja, dat we toch een beetje weten wat we moeten doen.
0: Ja, wel altijd nerveus dat we iets zijn vergeten natuurlijk.
2: Ja, we hadden het net nog over. Van verloopt het niet te soepel?
3: Ja, het mag geen routine worden, hè?
2: Nee,
1: wat is de reden, wat is de reden dat jullie een andere locatie hebben gekozen? Want

0: die vorige was ook wel super, super mooi. En,
1: ja, het was ook super mooi. Ja.
2: Een beetje wisselen of zo. Mm-hmm.
1: Ja, een beetje toch wisselen. Ja, deze keer in Kudelstaart ook wat dichterbij.
0: Voor de andere mensen.
1: Vorige keer, ja. Dus dat.
0: Ja, dat is ook, ja precies. Oké.
1: Maar ja, deze locatie is ook heel erg leuk.
0: Jawel, tuurlijk. Ja. Jawel. Ik kan ook wel iets heel moois van maken natuurlijk.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Nou, Dennis die komt dus optreden. Maar zijn er nog andere, want je noemde bandjes. Kan je daar iets van zeggen?
3: We hebben Dazzle. Dus een van de familieleden van onze coördinatoren.
1: Ja.
3: Een heel leuk groepje die leuke nummers zal zingen.
1: Ja.
3: Natuurlijk DJ Dennis die ook natuurlijk een paar nummertjes zal mooi zingen.
2: Ja. Zingende DJ, dat is niet veel.
3: Ja, zingende DJ.
1: Ja.
3: En wat is die andere artiest nou ook weer?
1: Ja, Richard Pieneman. Ja, die hebben we ontmoet eigenlijk bij een andere activiteit. Okay. En het begon als een soort half grapje van ik kom wel bij jullie optreden. Maar ja, dat is doorgegaan. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Voor de volgende keer hebben jullie wel iemand anders.
1: Ja, dat hebben we net al een beetje
4: gehoord. Hè?
1: Ja.
3: Maar wel ver van tevoren inplannen, want ik
4: is helemaal goed.
3: 60
0: ja, precies, 60 optredens. Dus hij heeft het heel druk natuurlijk. Ja, precies. Ja.
2: Zeker. Ja, dat is leuk. Jij gaat nog een nummer voor ons zingen, hè, ter afsluiting. Zeker. Want we zijn al bijna weer op het einde van de...
0: Ja, joh, de tijd gaat zo ontzettend. Het is niet normaal hoe hard zo'n uurtje gaat eigenlijk. Hè?
2: Eerst, Dennis, zaten we eigenlijk elke maand.
0: Ja.
2: En toen is het naar om de maand gegaan. En nu is het,
0: en
2: nou
0: is het twee keer in het jaar of zo.
2: Ja, we moeten wat meer actief achteraan.
0: Ja, precies.
2: Er zijn wel mensen genoeg die willen, maar dan komt er weer wat tussen. Maar in ieder geval super fijn dat jullie er allemaal waren. En heel veel succes met jullie wintergala.
1: Ja, we zien de aanmeldingen tegemoet.
0: Precies. Ja.
2: Maar dan moet je snel zijn dus.
1: Ja, snel zijn. Ja, vol is vol.
0: Ja, vol is vol. Ja,
2: en dat geldt ook voor Thomas' concert. Ook zeker. Vol is vol.
4: 31 oktober, dat is eerder, hè?
0: Ja, precies. Dat is eerder.
2: Kun je ook nog bij de deurkaart kopen? Dat is natuurlijk wel heel spannend. Dat gaan als het vol is, dan komen mensen niet meer binnen.
4: Maar dat gaan we wel doen.
2: Dat geldt voor jullie natuurlijk ook. Of wil je wel van tevoren?
3: Ja, van tevoren is het beste.
0: Nou ja. Dat is het beste, ja. Van tevoren. Liefst van tevoren.
1: Ja.
3: Beter in te slaan natuurlijk.
1: Ja.
2: Nou, dan wens ik jullie heel veel succes.
4: Dank je wel.
2: We gaan nog even een nummertje zingen. Mm-hmm. En Erik, vond je het gezellig weer?
5: Ja, heel
0: altijd.
5: Gezellig.
0: Hij vindt het altijd gezellig.
5: Weet je, ik kreeg een WhatsApp-bericht. Word ik altijd vrolijk van. Zeg, heb je zin om zaterdag met mij mee te gaan naar de tv-studio? Ik zeg, wat gaaf. Oh. Nee, jij hebt mij opgebeld.
2: Dat was over mij. Ik denk, jij krijgt nu net een appje van iemand.
0: Ja.
2: Ik was al benieuwd.
0: Nee, maar de tv-studio. Radio. Maar radio.
5: Ja, zondag mijn paleis gemaakt.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, dan moet je af en toe doen, hè? Elkaar blij maken.
0: Ja, dat doe je
5: ook. Want Els maakt altijd mijn paleis.
2: Oh, dank je.
0: Ah.
5: Nou, want Els is een blij ei.
0: Zo, kijk eens even aan.
2: Ja. Goed zo. Dank je wel, Erik.
0: Ja, dankjewel.
2: Merel, dankjewel. Thomas, maar jij gaat nog even...
4: Ik ga nog een leuk liedje doen.
0: Even een leuk liedje, precies. Daarna kom ik nog even terug.
4: Drie jaar geleden stond hij eigenlijk bij mijn eigen concert.
2: Echt waar?
4: Ja.
0: Ja, dus en inmiddels, je mag samen met hem.
4: En inmiddels, hij is misschien bijna mijn ontdekking, maar... inmiddels kenden daarna alle mensen die bij mij waren geweest. Die zeggen nog, Thomas, weet je nog dat ze bij jou waren? Weet jij nog dat hij bij jou was? Ja. En inmiddels staat hij gewoon op de allergrote podium van heel Nederland. Wie weet sta ik daar natuurlijk ook nog, hoor.
0: Ja, wie weet. Ja,
4: het wordt nog een beetje doorzingen. Hij is een beetje mijn voorbeeld. Dus ook een van mijn lievelingsliedjes ga ik zo meteen doen. Zullen we die maar gewoon doen?
0: Ja, ik zou zeggen, maak je klaar. Ga lekker naar je plek toe. Want,
2: ga op het grote podium van Radio Aalsmeer.
1: We zijn heel benieuwd. Ik
0: staan.
6: Aanzetten.
0: Misschien is dat toch een idee. Misschien wel handig, want anders hoor je jezelf natuurlijk niet. Maar we gaan dus luisteren naar Thomas Oudshoorn, hij gaat een van zijn favoriete plaatjes doen. Het is natuurlijk Terug in de Tijd.

0: Wauw! Ja, ja, ja, ja, ja. Allemaal live hier in de studio van Radio Aalsmeer. Dit was Thomas Oudshoorn en ongelooflijk fantastisch. Ja, dat is toch, ja, ja. En dat dan 31 oktober een avond lang. Tenminste, hoe lang duurt het concert ongeveer?
1: Ja, de hele avond. Het is vanaf kort voor acht gaat de deur open.
0: Ja.
1: Kort over acht begint het en het duurt tot 12 uur.
0: Zo, dat is echt een hele avond. Dat is echt wel,
2: met een meet and greet, hè?
0: Met een meet and greet. Ja, natuurlijk zit het allemaal bij. Ja. Heerlijk. Ja,
2: kunnen super. We ons op verheugen. Ga je eigenlijk ook?
0: Ik heb voor mij wat anders.
2: Ja, van de radio hebben we een avond.
0: Volgens mij, ja, voor mij heb ik ook nog wat anders. Nou, ik weet niet, maar ik, ja, nee.
1: Ik kijk nog.
2: Nou ja, dat is weer één kaartje voor iemand anders, hè, Deo?
0: Ja, precies.
2: Volgende keer. Wanneer zijn wij er weer, Deo?
0: Ja, zeg het maar.
2: Ja, jij krijgt een drukke periode, de einde van december.
0: Ja, precies. Ja, dus dat wordt sowieso, ik denk dat het misschien zelfs in het jaar, een nieuwe jaar wordt weer of zo.
2: Oh, misschien kunnen we wel een beetje voor dat de intocht er is.
0: Ja, misschien kan dat toch even kijken.
2: Wanneer is de Sinterklaas intocht? Tweede weekend
0: zeg
2: van
0: dat,
2: november, denk ik. 14 november.
0: Oh, we zitten al. Oh, het is al 3 uur. Oh, ja, daarom gaat hij uit. Maar we zijn nog wel live. Dat kan nog wel, want het is toch non-stop hierna. Wat was het nou ook alweer?
2: Ik zal even snel kijken. Ja, dan wordt het een uitdaging.
0: Dan gaan we door naar het nieuws. Even kijken. Ik ga gewoon stiekem even kijken. Want volgens mij is dat.
2: We proberen dit jaar nog in ieder geval met een uitzending te komen. Zullen we dat afspreken?
0: Is dat volgens mij... Oh, vrijdag de 13e. Klopt dat? Vrijdag.
2: Ja, dat klopt. Dat is in Aalsmeer doen ze het op vrijdagavond.
0: Vrijdagavond, maar is
2: vrijdag de 13e is een beetje een rotavond. Maar
0: voor mij de 13e. Oké. Okay, ja.
2: Ben je bij een beetje
0: maar, nee, precies. Daarom. Hey, nou, in ieder geval tot de volgende keer. Je hoort en ziet vanzelf wel weer wanneer wij weer op de radio zijn. Ik zou zeggen met Downtown Radio. Ik zou zeggen nog een hele fijne dag.
2: Fijn weekend.
0: En doei, tot de volgende keer. Hoi.
3: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het ULUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport. In elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
3: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Ga toch weg, man. Met Marielle Wegman.

0: Zo, dat was me even een, vind ik zelf, lekker beginnetje van Gaat op weg, maar op deze zaterdag 10 oktober 2026. We gaan er weer een lekkere uur van maken. Vorige week moest ik helaas verstek laten gaan wegens een inkikkend virusje, zullen we maar zeggen. En ik ben er nog niet helemaal vanaf, maar ik mag weer naar buiten. Ik mag weer naar buiten. Dus we gaan er hopelijk een mooie uur van maken. Beetje als meer. En zoals gebruikelijk een beetje van mezelf. Maar eerst muziek.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: Ja, ik zat weer niet op te letten. Dat overkomt me gelukkig nooit vaker of zo. Nee, valt reuze mee. Goed, we gaan een uitstapje maken naar Aalsmeer vandaag en wel naar de column van Dick Piet van deze week, langs het tuinpad van mijn vader. Overmand door nostalgische gevoelens waar ik vaker last van heb, fietste ik naar Oost. Om precies te zijn naar Oosteinderweg 239, de plek waar ik in de zomer van 1946 ben geboren. Oh, hoor ik u nu snel rekenen? Dus als je bent 80? Ja, klopt. Zou je niet zeggen, hè? Nee, je ziet er stukken jonger uit. Ja, aardig gezegd, maar onderwijl denkt hij, hij heeft inderdaad een oude kop. Toen mijn moeder 80 werd, zei ze, ik voel me vandaag net zoals gisteren. Tja, het is ook maar een getal en zo is het. Maar toch, als ik nu achter mijn naam mijn leeftijd tussen haakjes vermeld zie staan, vind ik dat best confronterend. Schokkend zelfs. Vooral als ik in Wikipedia lees dat 80 jaar wordt beschouwd als de grens waarop iemand hoog bejaard is. Kom op zeg, dat ben ik nog lang niet. Of toch wel? Laatst riep een klein meisje, dag opa naar me. Nou heb ik 5 geweldige kleinkinderen die opa tegen me zeggen. En dan voel ik me apetrots. Ze weten niet beter dan dat opa de vader van hun vader is. Maar als andere kinderen je zo noemen, is dat omdat ze opa automatisch associëren met een oude man. En een bekend gezegde luidt, kinderen en dronkaards spreken de waarheid. Maar goed, ik was op de fiets, als een eigenwijze Hendrik Groen zonder helm, op weg naar waar mijn wieg stond. Mijn 80ste verjaardag vond ik een mooie mijlpaal om ter plekke 2 minuten stil te staan bij mijn kindertijd. Die hier op mijn 15e eindigde toen we gingen verhuizen. Ik wilde even de kastanjeboom aanraken. De boom die alles zag. De enige van het tuinpad van mijn vader die nog steeds 4 overeind staat. Ik kwam op een goed moment. De grond onder de boom lag bezaaid met kastanjes. De herinneringen aan toen ik nog klein was, lagen er bij wijze van spreken meteen voor het oprapen. Mijn broers en ik konden nooit wachten totdat kastanjes spontaan uit hun stekelige bolsters vielen. Dan mepten we ze er met stokken uit en 's morgens vroeg uit bed om te voorkomen dat andere kinderen jouw kastanjes pikten. Wat mij raakte toen ik bij mijn bakermat arriveerde, waren de 2 witte zwanen in de sloot. Het is dat ik vrij nuchter ben, anders zou ik daar iets diepers achter zoeken. We hadden vroeger namelijk ook 2 zwanen zwemmen. Midden in de sloot had mijn vader een hok voor ze gebouwd. En om te voorkomen dat ze weg zouden vliegen, kortwiekte hij hun vleugels. Wat 1 van de zwanen een keer niet belette om zich aan het schort van mijn moeder de kant op te hijsen. En haar vervolgens bont en blauw een hok in te meppen. Gelukkig schoot er een voorbijganger tijdig te hulp. Ja, dat zijn beesten hoor, jongens. Ja, natuurlijk, meteen een hoesbij erachteraan. Goed, kijken of ik de lach verder binnen kan houden. Verder trof ik op nummer 239 een troosteloze bende aan. Eigenlijk is dat al sinds 1961, toen Bloemenlust, tegenwoordig een sport- en recreatiecentrum, ons huis en de kwekerij van mijn vader en oom, die met zijn gezin achter ons woonden, kochten om de veiling uit te breiden. Mijn geboortehuis ging plat en werd toegangsweg naar de nieuwe aanbouw. Nadat de veiling in 1972 was verhuisd naar de VBA aan de Legmerdijk, werd het tevens parkeerterrein. Behalve het voormalige schoolgebouw, via een gat in het hek kon ik zo vanuit huis naar school, en het voormalige veilinggebouw, waarin ik met vele kinderen uit de buurt bijna dagelijks speelde, staat daar nog de dubbele portierswoning. Aan de ene kant woonde buurman Van Itterzon met zijn gezin en hond Pandy. Aan de andere kant buurman Vermeer met zijn gezin. En met de laatste heb ik het nog een keer flink aan de stok gehad. Belletje trekken vonden we een spannend spelletje. Om het nog leuker te maken hadden we bedacht punaises op de stoep te leggen. Verdekt achter het hek van de school keken we toe wat er ging gebeuren. Zoontje Gerard deed de voordeur open. Hij was op zijn blote voeten. Ik werd door buurman Verveer als enige sadist aangezien. En moest hem van mijn vader excuus gaan aanbieden. En zo kan ik nog 10 columns vullen met herinneringen aan die goede oude tijd. Wat kan ik terugzien op een geweldige tijd op en rond Oostenderweg 239. En voordat ik weer op mijn fiets stapte, omarmde ik mijn kastanjeboom. Letterlijk, ja. Ik keek wel even snel om me heen of niemand mij zag. Op de terugweg ging ik langs bij het graf van mijn ouders om ze te bedanken voor het leven dat ik van hen heb gekregen. Geweldig. Mooie column, Dick. Mooie column. Zo zullen we allemaal wel nostalgie ervaren hier en daar. En zeker in ons mooie Aalsmeer natuurlijk. En dat stukje over die zwanen, fantastisch. Die hou ik erin, die ga ik vaker lezen. Goed, lang genoeg gepraat. We gaan weer door met muziek.
1: altijd bij jou in

zijn. Ja, en op die vraag zullen we wel nooit een antwoord krijgen. Goed, waar gaan we het eens over hebben? Gisteravond vond voor de 15e keer, dus een jubileumeditie mogen we wel zeggen. Voor de 15e keer vond dus het Groot Aalsmeers Dicté plaats. En om 6:04 kreeg ik een appje van... Kom je nog? Wat is er aan de hand? Nee! Ik was dus het hele dicté vergeten, jongens. En we hebben midden in de huiskamer hebben een soort zogenaamde familiekalender hangen. En voor elk gezinslid een kolom. En dan de dagen van de week natuurlijk, maandag tot en met zondag. En iedereen schrijft, als het goed is, op de kalender wanneer je wat hebt. En wat je gaat doen. Zodat we een beetje op de hoogte zijn van elkaar. En ook makkelijker kunnen plannen. Ja, nou. Het idee kwam uit mijn koker. Voor die kalender. Maar dan moet ik hem zelf ook wel bijhouden. Dus ik ging heel snel googlen. Wanneer vindt het Grote Aalsmeers Dicté plaats? Oh shit, 9 oktober. Dus ik gauw terug geappt. Kom eraan. En ik ben echt laag gevlogen vanuit Oost naar hier het gemeentehuis of het raadhuis. Om alsnog deel te kunnen nemen aan het dicté. En dat was er eentje hoor. Poeh. Geschreven door Irene van Gelderen. Die hem vorig jaar had gewonnen. En bij de eerste keer voorlezen dacht ik al. Oh. Dit gaat niet goed komen jongens. Dit gaat niet goed komen. Heel veel woorden waarin... heel veel woorden waarvan je moest weten of je daar wel of geen streepjes tussen plaatst. Koppelstreepjes of andere leestekens. Hoofdlettergebruik. Ik denk, nou, dit gaat hem toch echt niet worden. Het werd hem ook niet, inderdaad. Bij het nakijken. All en ah, natuurlijk, vanuit de zaal. En toen ik hem terugkreeg, dacht ik, nou, ik moet echt over de 30 fouten hebben. Nou, dat dan weer niet. 28. Maar dat was wel sinds we met Aalsmeer vandaag deelnemen, was dat voor mij wel een nieuw dieptepunt. 28. Zo slecht heb ik hem volgens mij nog nooit eerder gemaakt. Maar goed, ik mocht als excuus aandragen dat ik het hele dicté vergeten was. En heel snel moest schakelen om toch enigszins fris en fruitig aan de start te verschijnen, zeg maar. Ik heb me wel voorgenomen om, denk ik, toch maar wel het groene boekje uit te schaffen. Die dient namelijk als leidraad voor het dicté. En dan ga ik maar elke dag een pagina of 10 tot mij nemen. En dan hoop ik er volgend jaar gewoon echt helemaal klaar voor te zijn. Want 28 fouten, jongens. Ik ben gek op taal. Ik hou heel erg van schrijven. En 28 fouten, dat wringt toch een klein beetje. Kijk, 21 vind ik dan nog iets van... Nou, heb je netjes gedaan van de 75 woorden. Maar 28, jongens. Dat is bijna de helft fout. Bijna. Maar goed, het was weer een geweldige avond. Het bestuur van het Groot Aalsmeers Dicté heeft georganiseerd. En als grote verrassing toch wel, deed Constantijn Horschot gisteravond. Deed hij vertellen, over taal gesproken. Vertelde hij dat dit zijn laatste editie is. En dat hij het stokje overdraagt aan, als ik het uit mijn hoofd doe, als ik het goed doe, aan mevrouw Schoenmaker. Ik vind het jammer. Hij is toch een van de vaste gezichten de afgelopen jaren geweest natuurlijk van het Groot Aalsmeers Dicté. Maar mevrouw Schoenmaker wensen we natuurlijk alle succes en heel veel plezier bij de vervolgedities van het Groot Aalsmeers Dicté. Wat hopelijk, en trouwens ik vond het heel leuke entourage ook eerlijk gezegd gisteravond in het gemeentehuis. Maar de afgelopen jaren vond het plaats in het Flower Art Museum. Een van de dicté woorden overigens. En ja... Drie woorden en alle drie met een hoofdletter. Hoogstwaarschijnlijk zal het dicté volgend jaar gewoon weer in het van plaatsvinden. Wat op dit moment natuurlijk gesloten is wegens verbouwingen. Nou, genoeg gepraat weer. Ik heb weer wat plaatjes klaarstaan. Oh, het is inmiddels ook al 4:07. Dus de tijd vliegt weer voorbij. Misschien gaan we het zo meteen nog even een klein beetje hebben over een beetje barbecuen. Wie weet. Hou hem lekker hier op Radio Aalsmeer.

Ja, we zijn weer wakker met z'n allen, denk ik. Ja, toch? Ja. Goed, het was even een wat pittiger muziekblokje, zullen we maar zeggen. Ten opzichte van al het vorige. Goed, ik zei daar straks al. Zal ik het dan toch stiekem nog heel eventjes over barbecue hebben? Want op dit moment vinden in Nederland en België eventjes geen barbecue-wedstrijd plaats. Vind ik heel erg jammer. Ik had eerlijk gezegd gehoopt dat Aalsmeer ook wel te poren was voor het organiseren van een wedstrijd. Dan heb je een groot terrein voor nodig. Een bedrijf wat daar zin in heeft om dat mede te organiseren. Overigens krijg je daar alle hulp bij van de RCOA. Dus misschien volgend jaar. Hè, we moeten meestal helemaal naar Brabant of naar België. Dus het zou lekker zijn als er in Noord-Holland toch ook wat meer wedstrijden zouden plaatsvinden. Maar goed, dat verder terzijde. Eerst volgende wedstrijd is pas weer op 21 november in België. En dan 28 november in Amstelveen. Dat is de enige, jongens. Dat is de enige wedstrijd in Noord-Holland. En dat is dan meteen de finale van het wedstrijdseizoen. En dan vermoedelijk starten we dan in 1 januari weer. December ligt het allemaal een klein beetje stil. Ja, maar het mooiste is, in Amerika gaat het natuurlijk gewoon kalender door. Een jaar rond gaat het door. En de barbecue maatjes van mij, die staan daar met hun eigen team. Al, 29 september zijn ze vertrokken. Fly to America. 1 tot 4 oktober hebben ze meegedaan aan de American Royal World Series of Barbecue. Daarna zijn ze, even kijken, waar was dat? Dat was in Oklahoma volgens mij. En toen zijn ze na die wedstrijd, Kansas City. En daarna zijn ze lekker een roadtripje gaan maken van 5 tot 8 oktober. Roadtrip America, Kansas City to Lynchburg, Tennessee. En daar nemen ze deel vandaag aan de Jack Daniel's World Championships. Nou, daar ga je niet zomaar aan meedoen. Dat is alleen maar op uitnodiging. En dan heb je wel wat gepresteerd. Dat het zelfs daar gezien wordt wat je prestaties hier zijn. En het is natuurlijk helemaal fantastisch. En dankzij de sociale media ben ik er toch een heel klein beetje bij. Ik vind het leuk om mee te kijken. Ik vind het leuk om dat sfeertje mee te krijgen en een beetje te proeven. En het is echt waanzinnig. Waar we hier in Nederland soms met 20 teams staan te barbecuen, stonden ze van de week bij Kansas City met op de tweede dag 360 teams. 360 teams. Kun je je voorstellen? 360 teams. En in Amerika, daar kom je niet aan met een barbecue'tje en een koffertje met je kruidjes en je rupjes. Hè? Nee, complete trailers gaan ermee. Tenten gaan ermee. Die gaan niet voor minder. Die hebben 5 van die oliedrums, of omgebouwde oliedrums, hebben ze op een rij staan. Het is echt bizar gewoon. Wat is dat wedstrijdbarbecue daar onwijs groot. En petje af voor de RCOA om het te evenaren. Dat gaat natuurlijk never nooit lukken. Het is niet helemaal onze cultuur, denk ik. Een worstje en een satéetje grillen, dat doen we wel. Maar het grootste aanpakken en meedoen aan wedstrijden, dat heeft een lange adem nodig, denk ik. En het zou wel mooi zijn als we bijvoorbeeld een keertje meer dan 30 teams zouden hebben bij een wedstrijd. He, dan spreid je kansen. Dan zullen het niet iedere keer weer dezelfde zijn die er met de winst vandoor gaan. Want dat is een patroon. Ik draai nu een klein jaartje mee. En dat is wel wat ik iedere keer terugzie. De top 3 is voorspelbaar. En dat betekent dus ook dat de top 3 van de finale heel erg voorspelbaar is. De nummer 1 bij ribben is bijvoorbeeld al niet meer in te halen. Maakt niet uit of je wel of niet meedoet. Die is niet meer in te halen. En dat is voor mij eigenlijk ook wel een reden om te zeggen, ik ga niet naar die wedstrijd in België, 21 november. Ten eerste moet ik dan vis klaarmaken. Ik hou me niet van vis. Ik wil het niet eens aanraken. Echt hoor. Thuis maak ik nog wel eens zalm. Van de Kamado voor het gezin. Die vinden dat heerlijk. En ik schijn het ontzettend lekker klaar te kunnen maken. Restaurantwaardig, heb ik al eens gehoord. Maar denk maar niet dat ik die zalm met mijn handen aanraak. No way. Gewoon echt niet. Daar gaan handschoentjes aan. Maar oké, vis. Niet mijn afdeling. En ten tweede, 21 november is best koud.

En dan komt hij ten derde op het strand. Nou, sorry, maar dan moet je ze wat een skipak aan, wil je een klein beetje comfortabel zijn en blijven daar. Dus dat, die laat ik helemaal voorbij gaan. En 28 november op mijn verjaardag, nou, mooie cadeau kun je niet krijgen, sta ik natuurlijk wel fanatiek te grillen in Amstelveen. Nou, mensen, ik heb een oog op de klok en ik schrok me rot. 16 uur 52. Ik gooi er snel nog even een paar plaatjes in. En dan kom ik, zoals jullie gewend zijn van mij, nog even netjes gedag zeggen. Hou hem lekker hier, Radio Aalsmeer.

Nou, dan is er... Oh, het ging te snel vandaag. Een einde gekomen aan deze aflevering van... Ga toch weg maar naar hier op Radio Aalsmeer. Ik heb nog één plaatje klaarstaan. En IJs en Wederdienende, je weet het namelijk nooit. Ik had ook niet verwacht dat ik vorige week geveld zou zijn door één virusje. Maar in principe ben ik er volgende week gewoon weer lekker bij. En ja, ik zou zeggen, kleed je lekker warm aan. Hè? Want daar waar het begin van de week nog boven de 20 graden was, wordt het nu bijna weer tijd voor de winterjas. Ja, dus nou, dat dus kleed je lekker aan. Wees een beetje leuk en verdraagzaam tegen elkaar. Dan maken we de wereld met z'n allen een stukje mooier, vind je niet? Dan is al genoeg haat en nijd. Kunnen we niet gebruiken, mensen. Tot volgende week. Dag.

0: repeated. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar het coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd aan de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

van binnen, wie weet. Maar ik denk niet in nieuwe spullen die nog niemand heeft. Ongeacht in welke bubbel je leeft, dat is niet. Nee, dat is niet. Maar wat is dat? Nou, ik kan wel wat bedenken. Opkomen voor mensen. Willekeurig iemand op straat het beste wensen. Om de zoveel tijd je grootmoeder weer eens bellen. Of soms de buren weer een bosje bloemen brengen.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

Weet meer door Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat melden Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3:00 uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.